0: 106.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 3 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenacht. Op de BRICS-top in New Delhi ontmoeten de Indiaanse premier Narendra Modi en de Chinese president Xi Jinping elkaar. Zij spraken zich uit voor een eerlijke oplossing van het grensconflict in het Himalaya-gebergte, waar in 2020 nog een militaire confrontatie plaatsvond, waarbij 20 Indiaanse en 4 Chinese militairen sneuvelden. Koning Oyo Nimba Kabamba Iguru Rukidi, de vierde van het Oegandese koninkrijk Toro, is begraven. Duizenden mensen woonden de uitvaart bij. De door Guinness World Records erkende jongste koning ter wereld overleed vorige maand aan kanker, na 31 jaar regeren. Over zijn opvolging is een conflict ontstaan. Een commissie riep zijn neef, Edward Rukidi Kyanangoma, TV-nieuwslezer, uit tot koning. Maar familieleden verzetten zich hiertegen. Zaterdag demonstreerden tienduizenden mensen in Duitsland tegen radicaal rechtsextremisme. Bijna een week na de verkiezingswinst van de AfD in Sachsen-Anhalt. In Düsseldorf waren 20.000 deelnemers, in Hamburg 25.000 en in Berlijn schatte de politie 18.000 aanwezigen. De AfD-tak in Sachsen-Anhalt werd in 2023 als extremistisch aangemerkt. Op vrijdag ontspoorde een trein in Noord-Frankrijk tussen Rouen en Caen, waarbij 44 mensen gewond raakten. Aanklager Sébastien Gallois meldde zaterdag 17:50 dat er geen aanwijzingen zijn voor opzet of sabotage.

0: Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar de oorzaak blijft onduidelijk. En tot zover het nieuws.
1: Vannacht klaart het overal op en blijft het droog met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment 35.

0: Raasdorp. 3 kilometer met 10 tot 15 minuten oponthoud. Dan nog de A58 richting Vlissingen. Met de meeste vertraging op dit moment door de wegwerkzaamheden op de A4. Je kunt meer omrijdend verkeer verwachten tussen knooppunt Markiezaad en Rilland. Het rijdt langzaam 6 kilometer met 30 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Let's do it.
2: Hey,

0: 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 4 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenacht. Op de BRICS-top in New Delhi ontmoeten de Indiaanse premier Narendra Modi en de Chinese president Xi Jinping elkaar. Zij spraken zich uit voor een eerlijke oplossing van het grensconflict in het Himalaya-gebergte, waar in 2020 nog een militaire confrontatie plaatsvond, waarbij 20 Indiaanse en 4 Chinese militairen sneuvelden. Koning Oyo Nimba Kabamba Iguru Rukidi, de 4e van het Oegandese koninkrijk Toro, is begraven. Duizenden mensen woonden de uitvaart bij. De door Guinness World Records erkende jongste koning ter wereld overleed vorige maand aan kanker, na 31 jaar regeren. Over zijn opvolging is een conflict ontstaan. Een commissie riep zijn neef, Edward Rukidi Kyanangoma, TV-nieuwslezer, uit tot koning. Maar familieleden verzetten zich hiertegen. Zaterdag demonstreerden tienduizenden mensen in Duitsland tegen radicaal rechtsextremisme. Bijna een week na de verkiezingswinst van de AfD in Sachsen-Anhalt. In Düsseldorf waren 20.000 deelnemers, in Hamburg 25.000 en in Berlijn schatte de politie 18.000 aanwezigen. De AfD-tak in Sachsen-Anhalt werd in 2023 als extremistisch aangemerkt. Op vrijdag ontspoorde een trein in Noord-Frankrijk tussen Rouen en Caen, waarbij 44 mensen gewond raakten. Aanklager Sébastien Gallois meldde zaterdag 17:50 dat er geen aanwijzingen zijn voor opzet of sabotage. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar de oorzaak blijft onduidelijk. En tot zover het nieuws.
2: Vannacht klaart het overal op en blijft het droog met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment

kilometer met 10 tot 15 minuten oponthoud. Dan nog de A58 richting Vlissingen. Met de meeste vertraging op dit moment door de wegwerkzaamheden op de A4. Je kunt meer omrijdend verkeer verwachten tussen knooppunt Markiezaad en Rilland. Rijdt langzaam 6 kilometer met 30 minuten oponthoud. En

0: 106.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl.
1: Ik ben Gert van de Klucht. Dit is het nieuws. Dit weekend gingen duizenden mensen de straat op in het Turkse district Üsküdar om te protesteren tegen de arrestatie van burgemeester Sinem Dedatis. Zij werd in juli opgepakt op verdenking van corruptie. De oppositiepartij Yeni Parti spreekt van politieke vervolging. Na de stemrondes won uiteindelijk de kandidaat van de AK-partij de positie van waarnemend burgemeester. 13 betrokkenen van het busongeluk in Zwitserland zijn teruggekeerd naar Nederland. Dat meldt de alarmcentrale Eurocross. Zaterdagochtend vertrok een bus met 8 personen, waaronder 4 die niet in de bus zaten tijdens het ongeluk. Vandaag reizen nog zeker 5 mensen terug. Er liggen nog 11 gewonden in het ziekenhuis. In Rotterdam is een man op een fatbike overleden na een aanhouding door de politie in Rotterdam-Zuid. Na een achtervolging werd hij staande gehouden omdat hij zich niet kon legitimeren. De man werd onwel en reanimatie hielp niet. De Rijksrecherche onderzoekt het incident aan de Vaardenkamp, zoals gebruikelijk bij dit soort gevallen. Op vrijdag ontspoorde een trein in Noord-Frankrijk tussen Rouen en Cannes, waarbij 44 mensen gewond raakten. Aanklager Sébastien Gallois meldde zaterdagavond dat er geen aanwijzingen zijn voor opzet of sabotage. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar de oorzaak blijft nog onduidelijk. En tot zover het nieuws. Vanochtend is het hardnekkig, nevelig of laaghangende bewolking. Al verdwijnt die wel weer snel. Vervolgens wisselen zonnige perioden en wolkenvelden elkaar af. De temperatuur stijgt naar zo'n 16 graden.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
7: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: Streektaal op zondag met Wim Oegies. Het is weer zoiets. Hij zit er in klover. Hier is Wim Oegies.
1: Ja, goedemorgen allemaal, luisteraars, en welkom bij Streektaal op zondag. Mijn naam is Wim Oegies en ik mag u een uur lang metnemen langs de muziek die klinkt als een frisse zondagmorgen. Zo is het. En achter de knoppen zit Klaas, de man die de techniek zo strak regelt dat zelfs de koffie niet koud wil worden. Nou, dan moet je toch wel weten. Goh, blijf lekker zitten, pak een bakkie en geniet een uur vol van

Streektaal, humor en goede muziek. Ik heb een speciaal nummer. En dat nummer dat heet Drenthe Land van Rust en Tiet. Daar heb ik vorige week een nummer laten horen van AI over Staphorst. Luister mij eens even naar dit nummer. Het wordt gespeeld door Jaden. En het gaat over Drenthe. Het is in het Nederlands, maar ik vind het zo'n fantastisch mooi lied. Vandaar ook dat ik het laat horen. Drenthe, land van rust en tijd.

Nou, het is dan wel een mooie opening voor de zondagmorgen hier bij DNO Radio. Jeden was dat met Drenthe, land van rust en tijd. We gaan dan naar Janke Bulthuis en Tini Klomp. En die hebben het over de wondermooie plek. Janke en Tini zingen over een hele mooie plek. En nee, dat is niet de plek waar Klaas Jonkman de kabels bewaart. Dat wil je echt niet wezen. Ja. Janke Bulthuis en Tini Klomp.

Ja, luisteraars, wat een mooi nummer, hè? Janke Bulthuis en Tini Klomp. Wondermooie plek. En hij zo de Drenthe in Loom, dan een van die prachtige, mooie, stille plekjes. Hij wijst langs de Rees Loom, dat kleine riviertje. Dat is ook zo'n mooie stee waar je af en toe bij hem gaat zitten en dan kikken je moet heen. En dat doe ik nog wel eens als ik een beetje goed te been ben. Goed, we gaan naar Aalt-Westen weer, man. En hij het nou over een wereld hem. De Aalt-Westerman heeft het over mijn wereld. En dat is mooi, want dan kunnen we even morgen zonder paspoort in.

Ja, dit is mijn wereld. En luisteraars, dit is mijn wereld eigenlijk ook een beetje. Hè? Van muziek en streektaal. En het de gezellige verbintenis met elkaar is o zo belangrijk. Goed. Nou, dan gaan we een vrolijk liedje van mijn zuster geet met een Italiaan. Nou, dat is ook wat. Nou, dat wordt cappuccino, handgebaan en een schoonmoeder die nooit wat van begrijpt. Lotte Hannink.

Ja, die Lotte Harding, die wil eerpels. Ondertussen zit Roel Noors mee. Die zegt, ja, ik ga hem Noors toezitten, want die heeft zo'n mooie muziek vandaag. Goed zo, die zuster Giet met een Italiaan, dat is ook wat. Nou, we gaan naar Sjouke toe, dat is een Drentse zanger. En die zingt over Lotte Boeren aan de macht. En eerlijk, dan kreeg je tenminste een land waar de koffie sterk is en de regels simpel. Lotte Boeren aan de macht.

0: Ja, laat de boeren aan de macht. Hoe actueel is dit? Ik vond het nummer, ik denk, ja, dit laat ik even weer aan de luisteraars. Hier bij DNO Media, Striktaal en muziek. Goed, we gaan nou een stukje humor. En een aantal jaren geleden maakte Ede Staal mooie podcasten, zeg maar. Ja, dat noemen ze dan tegenwoordig podcasten, maar het was vroeger gewoon een opname natuurlijk bij Radio Noord. En Ede die heeft het over de haaienboer.
1: Gezellige proties, mooie varsies, dan zit hij goed bij Wim Oegies.

Ik heb live een Brunei als een Widdai. En de binnengrond dat het gek vind. Maar naai is naai, zeggen ze. En dat is natuurlijk ook zo. Trouwens, beter een Widdai als al daar gaat, zeg ik dan weer. Omdat ik ze lekker vind. Hard of zacht gekookt. Enkel of dubbel gebakken. Omelet. Rauw ei met citroen of cognac. Het is al even lekker voor mij. Omdat we in de week nogal wat haar nodig zijn, besloot ik, een maanden wat geleden, om zo of een koppeltje honden aan te schaffen. In het boekenblad stond een advertentie. En ik trok af. De man deze aanbood was een echte hondenman. Mooie hokken met een bulderoemte en mooie honden. Dat is ras, zei het tegen mij. Dat zijn alle fijne en ze zijn nog jong. Dat was ja net wat voor mij. Ik zag in gedachten af voor mij. Tegen etenstijd soms in het schuurtje, met een vergiet en in de legkassen leegmogen. Dit nog ietsje touw, die net met eten bezig is. Moest eens kijken, wat zegt hij hiervan? Vaart mij niet af, als zo deur gaat. Als zo deur gaat. Het is nooit begonnen en het moest al wat worden. Wat moeten ze kosten, zei ik, al kerelachtig. Kijk eens, zei die man, dit is ras, hè. Nou mogen ook de midden op tentoonstellen. Dan worden ze worsten en kampt. En moest dan met maar eens kijken wat voor prijzen ik gewonnen heb. Nou, ik wil goud met die mokken. 15 gulden stuk. Ik was zo onder indruk dat ik bezweek. Dan moet je maar zeuben, midden on, zei ik. Nou waren het ook alle mooien. Van die deftige domers met broene bontjassen aan. Ik had honden ook al aftimmerd, dus ze konden er zo in. De eerste morgen lag er een lutje broenaai in het legkastje. Het leek me verstandig om door geen rugbord aan te geven, dus ik heb hem gewoon bidanen in het kartonnen dusje van de supermarkt gelegd. Nog een dag al wat werd ik onrustig, maar daar wat er kwam, geen aaien. Ik vouwde ze nooit te royaal, want ik had gehoord dat ze din te vet werden en dat ze doordeur minder zullen leggen. Water en grit, alles wat ze maar nodig hadden, zet ik ze voor. En ze nam te goud van. Als ik den zomers weer in tocht kwam met mijn vergiet, keken ze mij aan met zo'n gezicht van, wat is er? Ik wil niet veel zeggen, maar als ik in 14 dagen 3 jaar gekregen heb, is het een bultwest. Fijn, ik kreeg in de goten dat zo niks werd. Ik noemde Mulder, die ook handenvreden verkocht. Ik zeg, ik moet eerste klas handenvreden hebben. Want de wichter zit tegen de leg aan. Oeh, zei hij, die moest dat zo doen. S'morgens wat legkorrels, dat stimuleert. En soms gemengd vreden. Dat gaat er met deur. En altijd zorgen dat ze zat te drinken hebben. Ik kreeg weer mout. Wat was dat moest, zei de Mulder. Moest met een zak van 25 kilo kopen, dat is veel goedkoper. Schiere kerel, dacht ik. Hij had gelijk. Dat scheelt een bult en daar was de goedkoper van. De aar. De aar. Als ik in bed lag, kwam het woord aar als een echo op mij af. En nooggeslacht kon ik ook wel vergeten, want de hoon dat erbij was, sprong de achterste veuren op. En dus weer een kostganger die niks opleverde. Ik heb al Morijntje Davids genoemd. En sinds die tijd mocht al daar niks meer kloor. Dus die kan zo in de pot. Moest slagen licht mij niet. Dus Tomke zal wel eens een lang leven bij mij krijgen. Ja, of ik mocht al slagen zoals mijn opa vroeger deed. Met een eerappelschil miske in de strus snijden. Die oorbang aan de waslijn. En dan in hoes rustig even de kraan lezen. En tegen tijd dat de kraan doet het, hangt al in net zo mooi stil. Nee, ik wacht maar af. En het onderhoek zal wel een bejoordenhoes worden, denk ik. Ik heb ze nou vaar maand. En ik heb in die vaar maand van 7 maanden 20 haar gekregen. En Gertje had al zoveel begrip dat ze er nooit over begint. 1 gulden 28 per stuk kosten ze mij.
En mijn zwoger, Sjoerd, uit Sneek, het guster vast naar in de goden had, dat hij en zijn vrouw met de twee kinderen voor 7,69 aan haar opeten hebben. De ben van die fijne eieren, zei je. Die kippen van jou, die hebben een goed kost dus. Ik wil zelf ook weer eens kippen hebben. Ja, zeg ik, dat moest dan. Er is een beetje op een tuur aan. Go even om bos schoppen, kwam Gietje ertussen. Mag ik nog wat voor die meetnemen? Wow, zeg ik. Als je erom denkt, mag je nog wel een beetje hondenvreet meetnemen. 2 kilo is eerst wel genoeg. Want ik was er alweer doorheen. Hoeveel leggen die kippen van jou nou in de week? Vraagt mijn zwager. Mag je ook wel 5 kilo meetnemen? Ruip ik Gietje nog achterna. Het zal weer vuur worden. Ik roek het aan de lucht en de eerste holoflucht. Ik ben nou zo wiet met mijn verske dat ik de eerste regels van het eerste couplet kloor heb. Vooruit met de heid.

0: vast in schutje zit, want het zal weer veel worden.
1: Ja, dat was Ede Staal. Oh, ja. Oh, was er nog een klein geluidje achteraan, Klaas? Ja. Goed, dat was Ede Staal met de aaienboer met zijn hoender. Goed, ja, zoals wij hier zitten, luisteraars, ben we gewoon pensionado's. Hè? Ik heb het nummer wel eens eerder laten horen, de pensionado's. En ja, de pensionado's brengen AOW Rhapsody. Nou, dat is wel, klinkt zoals Freddie Mercury. Alsof Freddie Mercury een rollator heeft gekregen. Dus zo kun je het wel een beetje zien, hè. Maar goed, luister er maar eens even naar. De pensionado's, de AOW is Rhapsody.
2: Streektaal en muziek met Wim Oegies. Iedere zondag van 9 tot 10 uur.

Ja, dat was de AOW's Rhapsody. Mooi, hè? Goed, de pensionado's. We gaan naar Fien Snelling. En Fien Snelling zingt altijd wel Ine. En dat klopt. Er is altijd wel Ine die beter werd. Vooral bij verjaardagen. Ken je dat gezamenlijk in? Er is altijd Ine die het beter werd. En zo is het natuurlijk wel. Fien Snelling.

Ja, er is altijd wel een die aan u denkt. En het is heel fijn dat er altijd een is. Ja, dat was Fien Snelling met Altijd wel een. We gaan naar Gerard van Maasakkers. En die heeft een mooi lied gemaakt. En dat lied dat heet Liedje van Altijd. Het is een heel bijzonder nummer. Dat je absoluut dat moet naar lusten. En het is ook zo'n nummer dat niet kapot te krijgen is. Zelfs niet met 3 kinderen en een blavende hond in huis. Goed zo, Gerard van Maasakkers.

Ja, wat een mooi liedje, Gerard van Maasakker. Een liedje van altijd. Dan gaan we naar Luc Pieters. En die zingt voor ons Alles Anders. En dat is mooi, want als iedereen hetzelfde deed, zat ik hier nou met standaard tekst en zonder plezier natuurlijk. Maar zo is het wel. En Klaas, Luc Pieters, Alles Anders.

Dat was Luc Pieters met Alles Anders. En dan gaan we nou naar het laatste nummer van vandaag. En dat is een soundtrack van een film over de Sultan van Berkoop. Ja, het is nooit te laat.

Ja, toen was het afgelopen. Ja, ja. Dat was dus de soundtrack. Het is nooit te laat. En dat is een film over de Sultan van Berkel. Dus het is best stellingwaars. Goed. Goed, er zit het uur van de streek al eigenlijk alweer op. Lustraars. Nou, mijn naam is weer Maurice en ik heb het met plezier gepresenteerd. Klaas, bedankt. Dikke dank voor de techniek. Nou, je hebt het weer perfect gedaan. En lustraars, de volgende week ben ik er weer. Geniet van de rest van de zondagmorgen en de zondag. Fijne week bij DNO Media. We waren bij u van 9 tot 10 uur. Tot de volgende keer. Mooi.

Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers.

0: Praise in Gospel Music met Henk Maat.
1: Ja, luisteraars, een hele goede middag. Welkom vanuit de studio in Zuidwolde. Wij zijn DNO en u bent aangehaakt bij het programma Gospel Music. De techniek is vanmiddag in handen van Roel Schudde. Laten we die maar laten schuiven. En Martijn Buwalda, die...

begon dit nummer van Gospel Music met sneller en sneller. En het circus moet altijd maar sneller in de wereld. En soms is er dan ook nog een redder, daar zingt hij dan ook over. Welkom bij Gospel Music en we hebben een heel mooi uur voor u samengesteld met informatie, met Gospel Music. En dan zit er ook nog een column tussen. Ik heet u van harte welkom bij dit programma. En dank met de voorgaande programmamakers. En we gaan op weg. En op weg naar de Road to Freedom. En dat is van Top Pops. Een oud nummer. Maar met hele actuele teksten erbij. En How Great Thou Art is een nummer van Elvis Presley. Een gospelnummer. Maar nu eerst Road to Freedom.

Ja, How Great Thou Art, hoe groot zijt gij, gezongen door Elvis, een prachtig lied. En heel herkenbaar die melodie voor u, waarschijnlijk ook aan de zender. Inmiddels heb ik hier nog een berichtje gekregen en dat is, hoort eigenlijk niet zozeer bij de concertagenda, maar ik doe even een woordje tussendoor. Wandelen in Mooi Drenthe, dat kan van 10 tot en met 16 oktober 2026 en dat is dan in de Afrika-loop. .nl. Die wandeling die vindt al jaren plaats hier in Drenthe. En die is vanaf 10 oktober tot en met 16 oktober. Zet hem alvast in de agenda. U kunt kiezen uit verschillende afstanden. 10, 15, 25, 35 kilometer. En wandelaars die kunnen voor de 10 kilometer kunnen tussen 1:30 en 2:00 starten bij de finish. En de overige afstanden tussen 8:30 en 9:15. Meer informatie over de startplaatsen vindt u op de website onder de route. En u kunt zich aanmelden. Een update maandagmiddag om 16 uur is er in Borger een informatiemoment over de Andreas Manna Stichting en het project in Kenia. En hou dat maar eens in de gaten. Die website van afrikaloop.nl. Als u dat inleest, dan kunt u dat alvast in uw agenda inplannen. Van 10 tot 16 oktober. Lekker wandelweer. Herfst natuurlijk. En ik heb verschillende jaren ook aan meegedaan. En misschien gaan we de week daarvoor of zo nog wel een interview doen met mensen die dit organiseren. Altijd een prachtig actief evenement. En ook nog voor het goede doel in de vorm van een Afrika-loop in Drenthe. Voorlopig weer voldoende gepraat. We gaan eens even een nummer draaien. There Was Jesus. En die wordt gezongen door Jack Williams. Maar ook door Dolly Parton. Die onlangs is gestorven. / heen gegaan. Ook een mooi gospelnummer. How Strong God's Love is van de Jaffo Gate Quartet. En Come Jesus Come van C.C. Winans. Die een paar weken geleden waar we mee met Quiet Company hebben opgetreden in Ahoy. 2, 3 weken geleden inmiddels met C.C. Winans. Dat was een mega groot concert. En daar willen we u een stukje muziek ook van laten horen. There Was Jesus voor nu.

Ja, prachtige muziek met CC Winans in Ahoy. En 11.000 bezoekers die allemaal meezongen en meeklapten. Het was een groot feest van aanbidding, noemen ze dat ook wel. Een column, die is nu aan de orde. Want het is al 12:30 geweest. En ik heb een column hier. Ik zie in jou zie ik een schaduw. In jou zie ik een schaduw van hoe een vader door God eens bedacht had moeten zijn. Oh, daar zit nog wel een laagje onder. Het werk in jouw handen, de liefde in je ogen, in alles wat je elke dag weer voor hen doet, ligt een tedere zorg oprecht met hen bewogen. Ook al is het niet je eigen vlees en bloed, voor altijd sta je naast me. Als een gift van genade, momenten van geluk, van zorg en pijn. In jou zie ik een schaduw van hoe een vader door God eens bedacht had moeten zijn.

Ja, dat is echt de donkere gospel music van Thompson Singers uit Amerika. Uit het zuiden van Amerika. En het nummer daarvoor was van Matthew Six, Look at the Birds. Die komt de laatste gospel-uitzendingen bij mijn programma wel heel vaak weer voor. Want dat is ook een topnummer. Inmiddels zijn we aangekomen bij de concertagenda. Gospel nieuws, ik ga het even een beetje opsplitsen. We gaan eerst even het nieuws, want dat geeft mij ook de gelegenheid om straks nog weer wat op te zoeken. Samen zingen, luisteren en genieten in Zuidwolde. Want de Zuidwolder zangavonden die hebben ook binnenkort weer een optreden. Zondag 27 september. De Urker Zangers met muzikale verrassing erbij. Dus er komt nog een gast mee. Of een gast. Orgel Harm Hoeven. Spreker Jan de Boer uit Urk. Dat is zondag 27 september. En dat begint om 19 uur. Toegang gratis. Er is natuurlijk wel een collecte. Hervormde Kerk Hoofdstraat 98 in Zuidwolde. Dan knoop ik daar nog even het programma aan vast van zondag 25 oktober. Zet hem alvast in de agenda. Want dat is ook een hele leuke hoor. Christelijk gemengd koor Glorify uit Meppel. Nou, die kunnen er wat van. Dat dak gaat er gewoon af. En onder leiding van Jaap Kramer. Piano en orgel, ook Jaap Kramer. Dat is zondagavond 7 uur op 25 oktober. Nou, nu ik toch één keer op deze site sta. Zondag 29 november, dan is het alweer een paar graden lager hoor. Christelijk Mannenkoor Hollandse Veld, onder leiding van Frank Kaman. Piano Henry Huisjes, orgel Gerwin van de Plaats. Dat is zondag 29 november, s'avonds om 7 uur. Oftewel aanvang 19 uur. Toegang gratis, wel een collecte. Samen zingen, luisteren en genieten. En we gaan nu even luisteren naar een stukje muziek. The Power of Prayer van Bruce Springsteen. Een gospel van Bruce Springsteen. Ja, die komt hier ook voorbij. Dat kan allemaal. Luister maar.

Ja, prachtige gospel van The Boss, Bruce Springsteen, The Power of Prayer. En ik heb nog een vervolgstukje van de gospelagenda en het concertnieuws. Ik had gisteren een aftrapdag in september. Hè, dat was gisteren dan in Amersfoort. En de seizoensopening van de concerten en de projecten die we weer gaan doen met de Choir Company, de Young Messiah, zitten weer aan te komen. En er komt ook een Symphony of Praise optredens. En daar moeten we weer voor oefenen. Dat gaat dan richting kerst alweer. Met kerst dan krijgen we Symphony of Praise. Daar hoort u later veel meer van, want dan neem ik heel veel flyers mee. Die zijn nu nog niet klaar. En ook voor de Young Messiah, die komt nog in Hogeveen. Daar gaan we dan zingen en optredens doen en verzorgen. En dat is heel erg mooi. Maar vervolg komt daar nog van. Maar we hoorden een nieuwtje en die mag ik ook even voorlezen. Big Church Festival komt naar Landgraaf. Landgraaf krijgt er in augustus 2027 een groot, zet hem maar vast in de agenda, een groot internationaal christelijk festival bij. We hebben natuurlijk Opwekking kennen we. Vroeger kennen we Flevo. Maar nu komt er iets bij. Big Church Festival komt naar Landgraaf. Van 20 tot en met 22 augustus vindt op Megaland de eerste Europese editie van Big Church Festival Europe plaats. Het festival is een Europese uitbreiding van de Britse Big Church Festival, dat de afgelopen jaren is uitgegroeid tot een groot christelijk familiefestival in het Verenigd Koninkrijk. Ook bezoekers uit Nederland en andere Europese landen reisden de afgelopen jaren naar Engeland om het festival mee te maken. Met de komst van een Europese editie wordt die afstand een stuk kleiner, want het komt naar Landgraaf. Dus dat is van 20 tot en met 22 augustus in Landgraaf een heel groot Big Church Festival. Dat deze informatie wilde ik u niet onthouden, want als je echt een gospelfan bent en houdt van zingen en koren en misschien ben je wel volkoren, dan ga je vast naar zoiets toe. Kun je mooi even inplannen in je vakantie. Als het dan mooi weer is, nou, dan zie ik het al voor me, hoor. Voor zover de informatie van de concertagenda. Wij gaan nu luisteren naar Michael W. Smith. Vorig jaar stond hij in Ahoy met C.C. Winans. Toen mochten we daar ook weer bij zijn. Sky Spills Over, dat is het nummer. Luister.

Ja, dat was de Sky Spills Over van Michael W. Smith. En we gaan nu luisteren naar een ander stukje muziek. City Light van The Battle and The Blessing. Dat, zo heet het nummer. Na dit nummer kom ik nog even weer bij u terug. Want we gaan alweer richting het einde van het programma. The Battle and The Blessing.

echte praise- en aanbiddingsmuziek, oftewel gospel en worship, komt voorbij in dit uur gospel music. We zijn al bijna weer aan het einde van het programma. Het nummer van Chris Christoffersen staat al klaar. Between Heaven and Here. Maar blijft u vooral aangehaakt bij de radio zitten. Dank voor Roel Schudden en de techniek. Die heeft dat weer super correct verzorgd. En blijft u gewoon zitten, want Tony en Roel die gaan nog even een uurtje door met De Streek op zondag. En ik wens u nog een hele fijne zondag. Tot de volgende week.

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl.
1: Ik ben Frank van de Klucht. Dit is het nieuws. Delftse burgemeester Alexander Pechtold raadt mensen aan niet alleen te fietsen naar meerdere nachtelijke aanrandingen en mishandelingen van vrouwen in recreatiegebied het Delftse Hout. Er waren zeker 4 incidenten waarbij vrouwen van hun fiets werden getrokken sinds 9 juli. Pechtold roept op tot waakzaamheid, samen fietsen en het melden van verdachte zaken bij de politie. Duitse christendemocraat Markus Söder steunt bondskanselier Friedrich Merz na de nederlaag van CDU bij deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt, waar AfD won. CSU-leider Söder zegt in de Bild dat Merz de juiste leider blijft, ondanks de druk. Hij stelt dat elke opvolger met dezelfde problemen te maken krijgt door de SPD, die worstelt met hervormingen. HYROX, een wereldwijde fitnesstrend met 8 kilometer rennen en 8 krachtoefeningen, is razend populair in Chinese steden. Dit weekend vinden in Peking wedstrijden plaats met duizenden deelnemers, waaronder opvallend veel senioren. Fitnesscoach Li Yuanwei en zijn vrouw deden mee toen ze samen precies 100 jaar waren om hun jubileum te vieren. Nederland had deze zomer relatief weinig muggenoverlast door extreme droogte en hoge temperaturen, volgens onderzoekers van Wageningen Universiteit. De muggenoverlastindex lag 16% lager dan het gemiddelde over 2020 tot 2025 op basis van meldingen via muggenradar.nl. Door de warme, droge zomers waren veel minder broedplaatsen met stilstaand water, zoals plantenpotten en emmers. En tot zover het nieuws. Vanmiddag wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af. Het noorden houdt te maken met overheersende bewolking. Lokaal kan daar een buitje vangen. Lokaal kan daar een buitje vallen. En het wordt zo'n 19 tot 20 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een kleine 100 kilometer file. De meeste files zijn niet al te lang. Er zijn een paar uitzonderingen. Zo is het wat drukker op de A2 van Utrecht naar Amsterdam, tussen Vinkeveen en Amsterdam Zuidoost. De vertraging is er 10 minuten. Op de A12 Arnhem-Duitse

0: David Bowie, Let's Dance. En aan de telefoon hebben wij John Kramer, de trainer van Persen. Goedemiddag, John.
1: Goedemiddag.
0: Dat, ja, ik had je net al heel even gesproken voordat je erin kwam. En ja, hij vond je het niet nodig om na te beschouwen?
1: Nou, ik heb wel eens een beter moment gehad.
0: Ja, nee, dat begrijp ik, dat begrijp ik. Gisteravond hadden jullie natuurlijk de aftrap van jullie officiële seizoen. Tegen het nieuw geformeerde FC Hollandse Veld. En ja, gezien de uitslag, een kleine pak aan de broek.
1: Ja, op zich een kleine pak aan de broek. We waren minder als hun, als Hollandse Veld. Dus dat we verloren hebben was terecht. Alleen je gooit op het einde, je laat de man nog naar voren om te kijken of je de 2-2 er nog in kan leggen. En dat je dan een 3-1 om de oren krijgt, dat is, nou ja, dat kun je dan een pak op je broek noemen. Maar tot aan de 80ste minuut stond het gewoon 1-1. Dus op zich viel dat nog wel mee.
0: Beetje geflatteerd 3-1.
1: Nou, geflatteerd niet. Ik vond Hollandse Veld was beter. Dus het is niet geflatteerd dat ze hebben gewonnen. Alleen ja, het had ook gewoon 2-1 kunnen blijven als wij gewoon de laatste man achterin hadden staan.
0: Ja, maar ja goed, dat is een risico wat je op een gegeven moment neemt.
1: Juist.
0: Ja, ja. Dat, maar je ziet wel lichtpuntjes voor dit seizoen. Want ja, jullie hebben een paar bekerwedstrijden gehad. En wat oefenwedstrijden. En zijn jullie erop vooruit gegaan vergeleken met vorig seizoen? Of?
1: Tot aan gisteren hadden we op zich een hele goede serie. We hadden alleen dan bij het prenttoernooi van SC Hollandse Veld verloren. Ook al. Toen met 1-0. Maar toen waren we nog niet compleet. Dus we hadden wel een goed gevoel met de ingang van de wedstrijd. Maar toen de wedstrijd een kwartier, 20 minuten bezig was, toen was dat stukje was al weg.
0: Ja, want gedurende de wedstrijd gingen jullie wel aardig aan, waren jullie aardig aan elkaar gewaagd, zullen we zeggen. Ging mooi op en neer. En dan geen met trekje aan het kortste eind natuurlijk.
1: Ja, zij waren net iets krachtiger. Het was net of er iets meer de wil was om te winnen. Ja. En misschien is dat ook logisch, van de eerste officiële thuiswedstrijd in de nieuwe competitie. Ze zijn gepromoveerd naar de derde klasse. Dus ja, wat dat betreft is het natuurlijk voor hun helemaal een mooi begin. En misschien wouden zij net iets meer als de spelers bij ons.
0: Ja, dat kan. Dat de mindset even iets anders was bij Hollandse Veld. Dat, Maar ja, volgende week weer een nieuwe ronde, nieuwe kansen.
1: Volgende week gaan we er weer met frisse zin tegenaan. En we hebben alle kansen, want we hebben in de voorbereiding genoeg gescoord, genoeg mooie aanvallen, genoeg goede wedstrijden laten zien. Alleen gisteren was het een van de eerste echte mindere wedstrijden.
0: Ja, we gaan het meemaken. We blijven jullie natuurlijk op de voet volgen, zoals altijd.
1: Dat is hartstikke mooi.
0: Dat, in ieder geval succes volgende week. En,
1: als we dan wel gewonnen hebben, bel je maar weer, hoor.
0: Ja, dat gaan we zeker doen.
1: Helemaal goed.
0: Hey, fijne middag.
1: Yo, hoi.

0: Sir Duke van natuurlijk Stevie Wonder, die eind volgende maand één concert geeft die binnen mum van tijd was uitverkocht in Amsterdam. Dus ja, misschien dat er een tweede bij komt. Dus voor degenen die daar geïnteresseerd in zijn, hou het even in de gaten. Gisteravond werd natuurlijk de wedstrijd gespeeld. FC Hollandse Veld tegen Pessen. Hollandse Veld won die wedstrijd. En na afloop van die wedstrijd sprak Jan-Willem Kralen met trainer van FC Hollandse Veld, Pim Donker.
1: Het is een mooie avond om trainer van Hollandse Veld te zijn.
2: Het is een prachtige avond. Ik bedoel, als je kijkt hier ook, voor mij leeft het echt hier. En waar we hier aan toe. En als je dat direct bij de eerste wedstrijd doet, dan is dat wel heel erg lekker. En zeker in een derby.
1: Ja. Toch dacht ik heel lang dat het niet meer zou gaan lukken.
2: Nee, als je naar de hele wedstrijd kijkt, ik denk dat het eerste half uur echt voor ons was. Ik denk dat we wat eerder afstand hadden kunnen nemen met nog wel een kans die we hebben gehad. En je ziet, en dan merken we de laatste tijd wel vaker, dat het ongeveer na een half uur dat we wat wegzakken. En dat de tegenstander komt. Nou, en dit pesten goed, al vond ik dat het niet direct leidde tot hele grote kansen. Dus je gaat de rust in, nou, dan zit je wat anders neer. Althans, dat hoop je dan. Maar de tweede helft begon pesten ook nog wel fel. Ja, en dan was het op een gegeven moment misschien in kansen misschien niet. Maar in dreiging vond ik wel dat pesten in ieder geval de overhand kreeg. Alleen aan de andere kant, ik denk dat je wel drie keer zelf gewoon een goal moet maken. En die valt dan ook niet. En had je 2-0, 3-0 kunnen maken. Nou, dan maken ze de 1-1. Nou, wat je zegt, ik had ook wel het gevoel van dit gaat misschien wel gewoon naar een puntje toe.
1: Ja, dan is het lekker dat je een invaller hebt, hè, die gewoon van buiten de 16 even binnen schiet.
2: Ja, het is de laatste week sowieso wel lastig. Is het Jesper of is het Rick? Maar dat Rick dat op deze manier doet, is gewoon fantastisch. En ik gun het hem ook, want hij treedt keihard. En hij dan twee keer van, ja, toch wel twee hele mooie goals maakt. Dan is dat voor ons wel een opsteker.
1: Hoe is die dag nou in zijn geheel? Hoe leef je nou naartoe vandaag?
2: Ik vind 6 uur geen echt een hele lekkere tijd. Maar goed, ik denk dat niemand dat vindt. Kijk, we zitten toch wat te wachten. Je kijkt wat er naar de andere uitslagen de hele tijd. Ja. Voordat je zelf kunt. En daar heb je zelf ook wel zin in. Dus, maar toen het 6 uur was, ja, jongens hebben er allemaal zin in, man. De hele club die leeft er naartoe. Ja. Dus ja, maar de kop is eraf.
1: Ja, en de volle bak.
2: Het is zeker volle bak, maar ik moet wel zeggen, het leeft hier wel, het voetbal, hoor. Ik bedoel, natuurlijk het sentiment bij de zaterdag zondag, dat was er zeker. Maar ik moet de club gewoon echt heel groot compliment maken hoe ze het allemaal neerzetten. De mensen die allemaal betrokken zijn, wat ze hier ook vandaag weer hebben neergezet. Ja, dan mag je alleen maar koesteren.
1: Ja, wat merk jij daar dan nu nog van die sentimenten?
2: Eigenlijk niks meer, want voor mij leeft het, de club leeft. Voor mij wil heel veel mensen erbij horen. En dat zie je bij het eerste, bij het tweede, bij de dames. Het leeft gewoon helemaal. In de kantine ook. Nou goed, je ziet het nu ook. Het is voor mij elke keer, als wij thuis spelen, is gewoon best wel volle bak. Nou, dat is gewoon prachtig.
1: Ja. En dan, ja, je zegt al, ik heb naar die competitieuitslagen gekeken vanmiddag. Ja, zeg het maar.
2: Ja, ik schrok wel van Bargeres. Dat het gewoon met 9-2 eraf gaat. We hebben ze dinsdag hier gehad. Maar bij Vlaag hadden we wel de overhand. Maar dat mag niet met 9-2 eraf gaan. Want die hebben zoveel kwaliteit. Dus ik weet niet wat er vandaag aan de hand is. Goed, we zullen het wel horen. Nou ja, en Zuidwolde scoorde pas in de 60e minuut, begreep ik. Dus in een half uur tijd hebben ze 8 keer gescoord of zo. Nee?
1: Nee, bij rust was het al 3-0, geloof ik.
2: Oké, nou goed. Maar in ieder geval vanaf de 60e minuut begonnen te lopen. Ja. Maar dat zijn uitslagen die eigenlijk gewoon niet horen op een derde klasse niveau, denk ik.
1: Ja, en volgende week weer een nieuwe ervaring. Lekker op zondagmiddag.
2: Zeker op zondagmiddag. Ja, de vrouw is daar niet zo blij mee. Maar goed, het zij zo. Het was voor ons ook nieuw. Ik ben via de kreeg het te horen. Toevallig de man voor mij. Dus toen was het ook nieuw. Maar goed, we gaan er gewoon naartoe leven. De jongens vinden het ook niet erg. Dus ik bedoel die paar keer. Ik denk dat het maximaal 4 keer zal zijn. Maar we gaan naar de volgende 3 punten zo.
1: Nou, dat is ruim uit ook nog te overzien, hè?
2: Daarom. Ik bedoel, het is redelijk dichtbij. Dus... Dus kom wel goed.
1: En ik weet denk ik al wie er links buiten staat.
2: Ik zeg nog niks. Maar goed, we weten het misschien wel, ja. Dus.

0: Garth Brooks met de Thunder Rolls.
1: Thank you for watching.
0: Dat was dus Garth Brooks. Dan gaan we schakelen richting het korfbal waar op het punt staat van te beginnen. En als het goed is, heb ik een Roel aan de lijn. Goedemiddag, Roel.
2: Goedemiddag.
0: Dat Nick tegen Kios, als ik het goed heb.
2: Klopt helemaal. Nick uit Groningen inderdaad tegen Kios uit Wanewolds. Vandaag inderdaad de tweede wedstrijd van deze korte competitie. Zo dat we tegenwoordig op het veld, in het veld hebben richting de zaalcompetitie. Die voor de absolute toppen eigenlijk de belangrijkste competitie is. Maar Kios inderdaad dit jaar, in het voorjaar ook al in de hoogste klasse, ereklasse spelen. Nu inderdaad echt in de ereklasse, want toen was het nog een promotiedegradatiepool. Maar nu echt in de ereklasse. Tegen Nick inderdaad, was vorig jaar ook die werd de kampioen in het voorjaar. Maar ze zitten nu ook in bij DOS 46 uit Nijveen. De absolute, tenminste de top van Nederland. Afgelopen jaar op het veld voor de tweede keer achter elkaar veldkampioen van Nederland geworden. En daar staat volgende week de derby ook op het programma. Nou ja, dat zal een hele grote uitdaging worden. Maar je weet het maar nooit. Gisteren hebben die al gespeeld tegen Apeldoorn. Waar Kios vorige week eigenlijk jammerlijk genoeg de punten moest laten liggen. Want daar was eigenlijk wel de kans, daar had eigenlijk de blik op gericht om toch de overwinning nog te pakken in deze pool. Want tegen Nick zal het inderdaad vandaag ook lastig worden. Nick inderdaad ervaren ploeg. Vorig jaar waren ze eigenlijk gewoon net een maatje te groot. Vier snelle, bewegelijke heren met ook een dames viertal. Wat in uitzonderlijke situaties soms uit vier zussen wedstrijdmaat bestaan. Vandaag staan er drie op het veld. Kios begint vandaag gewoon in de gebruikelijke opstelling voor dit seizoen. Kios heeft de afgelopen twee jaar in de selectie redelijk wat jasjes uitgedaan. En met name ook dit seizoen met het ontbreken nu van een Jano Hogeveen en een Patrick Hulvink. Is opgevuld met een Hessel Broekhuizen die terug is gekomen. En aansluiting van Martijn Slomp. Maar vorige week bleek wel dat je toch inderdaad met name scorend aan het tekort komt. Zal vandaag ook moeten zien. Ze zijn begonnen. En de eerste bal die is inderdaad... niet voor Kios. Nick mocht de bal nu natuurlijk uitnemen. Dus vandaag een lastig potje denk ik voor Kios op het programma. Maar we zullen zien. Het is heerlijk weer hier in Groningen. Ondanks dat het iets zuidelijker wat er regent. Maar hier komt bijna de zon er doorheen. Even kijken of dit inderdaad... Kios komt nog steeds niet in balbezit. En inderdaad... En nu wel via Hesselbroekhuizen. Dus nog even de eerste aanval van Kios meenemen. Kijken of Kios inderdaad dan wel inderdaad hier... In de eerste aanval met Monique Huiskus, Martijn Slomp, Danny Dingstee en Fleur Pruim. In de verdediging bij Kios Hesselbroekhuizen. Danny Dingstee van de achterkant. Oh, Martijn Slomp die pakt prima de rebound. Kon alleen niet de vrijstaande dame vinden. Danny Dingstee nog een keer van achter de korf. En Danny Dingstee inderdaad brengt Kios hier op 0-1. Een goed begin voor Kios hier. En we gaan kijken hoe de stand loopt vandaag.

0: Dan Frey, voormalig lid van de Eagles. Helaas overleden op 18 januari 2006 aan complicaties van een operatie. Maar ja, dat is een beetje inherent aan grote artiesten, zullen we zeggen. Van Glenn Frey gaan we richting Rijn de Boer, want die is helemaal afgereisd naar het hockeyveld van HHC in Hogeveen. Goedemiddag, Rijn.
1: Ja, goedemiddag. Ja, inderdaad, de heren van HHC die spelen vandaag voor het eerst een thuiswedstrijd in de competitie. Het is hun tweede competitiewedstrijd. De eerste ging verloren met 2-1 tegen Salland. Afgelopen vrijdag, nou toen hebben de heren van HHC in de eerste ronde van de bekercompetitie gespeeld tegen Meppel. En dat gebeurde onder een fantastische ambiance, moet ik zeggen. Ik liep hier toevallig rond. Ik denk, wat is dit allemaal voor een lawaai? Maar het veld was helemaal omzoomd met toeschouwers. En enorme ambiance. Een mooie wedstrijd ook. Uiteindelijk won Meppel wel met 2-6. Dus dat betekent dat HHC uit de beker is. In de Zilvercup heet dat. En vandaag speelt HHC de eerste thuiswedstrijd dus tegen Haki uit Haaksbergen. En die ploeg die heeft ook al in de eerste ronde van het bekertoernooi gespeeld tegen Hardenberg. En dat werd een 5-1 overwinning, dus Haki zit nog wel in de beker. De eerste competitiewedstrijd van de Haaksbergers werden ook gewonnen met 3-0 tegen hetzelfde Hardenberg. Want het is een competitie met 6 ploegen. En dat is natuurlijk heel weinig. In de vierde klasse hebben we het dan over. En de ploegen die spelen dan 4 keer tegen elkaar tijdens deze competitie. Dus de eerste keer wordt het dus tussen HHC en Haki. Vorig jaar is HHC onderaan geëindigd in die vierde klasse. Toen werd een nieuw team gebouwd. En ja, dat vergt natuurlijk tijd. Het is ook een vrij jong team. En, maar nu, ik heb trainer Bouke Lefterhuis even gesproken. Die zei, nou, we krijgen allemaal complimenten van tegenstanders dat wij zo gegroeid zijn. Maar goed, het heeft nog niet tot resultaat geleid. Maar er zit dus wel progressie in. En dat komt misschien ook wel door de komst van een nieuwe trainster met een hele bijzondere en mooie naam. Alix Carrière. En die is begonnen dit seizoen bij de heren van HHC. En qua veldspel heeft dat dus al de nodige progressie opgeleverd. En nu gaan we natuurlijk hopen dat het ook de eerste overwinning van dit seizoen op gaat leveren tegen Haki uit Haaksbergen, zoals gezegd. Dus over een minuut of 10 zal deze wedstrijd van start gaan.
0: Oké, dankjewel. Laten we hopen dat het een mooi begin van een nieuwe carrière is.

0: Genesis met Jesus He Knows Me. En ik zag laatst wat van die Phil Collins voorbij komen. Dat is echt triest om te zien hoe die man er nou bij staat. That's life, zullen we maar zeggen. Over naar de realiteit. De HHC is staat op het punt van afslaan, heet dat toevallig, toch?
1: Dat klopt wel, ja.
0: Ja.
1: We komen even inderdaad de ligeringen mee, hoor. Dat ik er niet over strafschoppen heb en dergelijke.
0: Want het, en ingooien,
1: hè? Ja, dat heb ik al een keer eerder gehad. Bij handbal had ik het ook over een strafschop. En toen zei je, verklaarde het me voor gek. Nou ja, terecht natuurlijk. Maar ik zal proberen mij te verdiepen in het hockeyspel. En beide ploegen staan nu gereed om te beginnen. En HHC begint met in doel Leon van Brouwenshaven. Het zijn mooie namen allemaal. Julian Timmerman, Pepijn Lesterhuis, Pieter Bas Dul, Melle Monkel, Jandré van Peer, Zander Pol, Floris Mellema, Van Barelts, Timo Grond, Daan Schoonheim, Victor Brouwers en Martijn de Vries. En die staan nu gereed. Haakie, moet ik zeggen, zo moet ik het uitspreken, uit Haaksbergen. Mooie shirts trouwens. Zwart-wit geblokte shirts. Dat, in het hockey hebben ze wel mooie shirts, vind ik altijd. HHV staat klaar. En hoopt natuurlijk, zoals ik al zei, de eerste drie punten te pakken tegen dit Haakje dat dus nog niet verloren heeft dit seizoen. Dus ja, die zou je dan eigenlijk als de lichte favoriet kunnen bestempelen. Maar goed, misschien heeft HHC genoeg steun ontvangen van die wedstrijd van afgelopen vrijdag. Want ze hebben wel goed gespeeld. Maar ja, wel verloren van Meppel, die ook dus in dezelfde klasse speelt, vierde klasse. Maar ik was verbaasd over de fantastische ambiance die er toen was. En dat is nu wel heel anders, mag ik wel stellen. Scheidsrechters staan klaar, beide ploegen staan klaar. En inderdaad, HHC mag gaan afslaan via Victor Brouwers. En die zal ongetwijfeld die bal terugspelen naar Melle Monkel. Een van de grootste spelers bij HHC. En dan gaat de wedstrijd los. Vier kwarten. En we zullen zien of HHC een resultaat kan boeken vandaag. Bal rolt inmiddels.

0: Roy Orbison, you got it. Ja, het balletje rolt en kan HHC ja, een beetje een vuist maken.
1: Oh nee, want het is Haki dat de bal heeft en doet dat eigenlijk heel rustig, moet ik zeggen, in een zeer laag tempo. En vaak ook nog gewoon op eigen helft. En dan denk ik, ja, je wilt toch winnen, dan ga je toch voor de aanval. Maar en maar breed, en maar breed, zoals nu ook weer. Allemaal nog op eigen helft. En HHC, dat wacht rustig af. En heeft wel één keer een ja, kansje, kun je het eigenlijk niet noemen, wel dreigend met Julian Timmerman aan de linkerkant. Maar zijn voorzet die werd niet begrepen door de spits van HHC. En dat is Victor Brouwers. Maar nu is het Haki dat gewoon rustig combineert. En zo langzamerhand steeds dichter bij het doel komt van Leon van Brouwershaven. Zoals nu ook. Maar de bal gaat over de achterlijn. En dan mag HHC gaan inslaan via Pieter Bas Dul. Vanaf de cirkel voor het doel, maar dan gaat hij hem breed leggen naar Melle Monkel, zo voor het doel langs. Dat is nogal gevaarlijk, maar dit keer loopt het goed af. En kan HHC misschien de eerste goede aanval op de mat leggen. Het is natuurlijk aardig veranderd hier, want achter mij daar is een nieuw veld aangelegd waar wij vroeger voetbalden en vroeger trainden bij HCTV. Dus nu het tweede veld voor HHC aangelegd en het andere veld aan de andere kant is dus verdwenen. En daar komt dus de korfbalclub Trianta, heb ik begrepen. Dus dit wordt weer helemaal nieuw, ziet er prima uit. Dit was een schot van HHC de eerste keer. Victor Brouwers ver naast ging die bal. Maar goed, toch het eerste wapenfeit van de thuisploeg. En dat kunnen we nog niet zeggen van Haki. Want dat heeft alleen nog maar balbezit gehad. En alleen maar breed getikt. En ja, wel een beetje een vreemde actie. Maar misschien, ja, straks als die eerste erin ligt, dan denk je misschien anders. We hebben 5 minuten gespeeld. Stand nog steeds 0-0.
0: 0-0 nog steeds dan. Waar er wel gescoord is, is bij het korfbal en Niek tegen Kios. Roel.
2: Ja, goed, inderdaad. Hier inderdaad in Groningen is inderdaad al 7-7. Met nog 7,5 minuten op de klok. Het spel even stil voor een paar kniebehandelingen. Met name wat schaafplekken op het kunstgras. Maar Kios geeft goed partijen. Ondanks dat Nick veel druk geeft. Vooral de ballijnen waar Kios toch af en toe wel eerst moeite mee had. Kios begon met het scoreverloop te leiden. 0-2. Het is nu net inderdaad dat het 8-7 wordt voor Nick. Kios veel moeite met de druk die Nick overal geeft op de ballijn. En moeilijke pasen aanspeelbaar zijn. Maar toch worden af en toe de goede kansen gevonden. En vooral inderdaad de dames die de kansen afmaken. Daar ligt denk ik vandaag ook vooral de ruimte. Dat is niet het goede woord, maar wel de kansen. En nu Lisa Raderman weer. Oh, ze schreeuwde al bijna, want dat was bijna haar derde doelpunt al. Maar het was net inderdaad Monique Huiskes die we 2 mooie afstandsschoten inderdaad Kios weer langsuit bracht bij Nick. Dus Nick die ja, vooral inderdaad over de heren scoort en via de dames uit de vrije ballen. Dat is altijd gevaarlijke overtreding inderdaad, mooie schotkans. Maar goed, hier in Groningen met nog 6,5 minuten spelen is het dus inderdaad 8-7 voor Nick.
0: 8-7 voor Nick, dus daar wordt wel gescoord. En dan gaan we nog even vlak voor het nieuws naar Rijn de Boer. Rijn.
1: Nog steeds 0-0 stand. En het speelbeeld verandert eigenlijk nog niet. Want het is nog steeds Haki dat aan het breien is. En aan het breed spelen. Maar ik moet wel zeggen dat de ploeg zo langzamerhand steeds dichter bij het doel komt. En misschien is dat wel de strijdwijze hoor, van Haki. Dat rustig gaat combineren. Maar nu een foute paas. Och, wat een slechte bal van Mellema. Ook zomaar weer in de stik van de tegenstander. Zodat Haki in balbezit blijft. En in die eerste 7 minuten is het dus ook vooral... zijn het de gasten die in balbezit zijn. HHC is 2 keer hier in de buurt geweest van de doelman van Haki. Maar zonder resultaat. En... balbezit voor Haki, maar nog geen mogelijkheden. Want HHC staat nu met 11 man zo'n beetje voor het doel. En nu krijgen we de eerste kans. En dan zul je altijd zien, die gaat er dan direct in. Maar in dit geval niet. Een prima redding van Leon van Brouwershaven zorgt ervoor dat na 8 minuten de stand nog steeds 0-0 is.
0: 0-0. Nou, u hoort het al in de achtergrond. We gaan langzaam richting het nieuws van 3 uur. En na het nieuws gaan we verder met korfbal en... met hockey en wat er verder nog ter tafel komt, waar ik zie dat de Grand Prix van Spanje op punt van beginnen staat. Dus dat proberen we ook nog even mee te nemen. En er is ook nog één wedstrijd in de derde klasse, moet je mij horen. Derde divisie A, ADO 20 Scherpenzeel. Dat is een 2 uur wedstrijd en daar staat het 0-0. Dus die komen zometeen de rust uit. Dus als straks afgelopen is, dan kunnen we in ieder geval die ranglijst eventjes meenemen. Tot zo.

0: 106.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl.
1: Ik ben Frank van der Lucht. Dit is het nieuws. De Spaanse politie heeft 11 personen opgepakt die een Greenpeace-spandoek probeerden op te hangen aan een kraan bij het Formule 1-circuit in Madrid. Het protest vond zaterdag al plaats op een toegangsweg naar het circuit bij beurzencomplex IFEMA, waarbij betrokkenen in een bouwkraan klommen. De maandring staat voor het eerst op de F1-kalender en de race is vanmiddag. Op de afrit van de 28 bij Bijl is vanochtend een kind omgekomen bij een eenzijdig ongeluk. Twee volwassenen en twee andere kinderen raakten zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De auto vloog door onbekende oorzaak uit de bocht en kwam tegen een boom tot stilstand. De afrit vanuit Zwolle richting Assen was dicht voor onderzoek. Chinese concurrentie op de Europese markt neemt toe van kleding tot batterijen. 83% van de Duitse industriebedrijven voelt meer druk. Nederland, Frankrijk en andere landen riepen de EU op steviger op te treden na een Chinees recordhandelsoverschot van $1,2 biljoen. De EU nam al maatregelen zoals extra heffingen op pakketjes van buiten de EU. Delftse burgemeester Alexander Pechtold raadt mensen aan niet alleen te fietsen naar meerdere nachtelijke aanrandingen en mishandelingen van vrouwen in het recreatiegebied het Delftse Hout. Er waren zeker 4 incidenten waarbij vrouwen van hun fiets werden getrokken sinds 9 juli. Pechtold roept op tot waakzaamheid, samen fietsen en het melden van verdachte zaken bij de politie. En tot zover het nieuws. Vanmiddag wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af. Het noorden houdt te maken met overheersende bewolking. Lokaal kan daar een buitje vallen. En het wordt zo'n 19 tot 20 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan voornamelijk files door wegwerkzaamheden. En er lag wat water op het wegdek op de A2 van Maastricht naar Eindhoven bij

0: honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
2: Start de motor! De boerderij wacht.
3: Ontdek de gaafste brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen.

0: kleine boeren en drukkers.
1: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
2: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
3: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in omheen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.

hebben de gasten de tweede kans net gekregen. Een hele goede kans, vrij voor Brouwershaven. Maar die werd naast hem zo. Nou, nu een schot van van Daan Schoonheim op de voeten van de doelman van Haki. Naar HC Bank in balbezit. Nu gaat de bal wel erg ver terug naar Van Barold. Van Barold heeft alle ruimte, gaat hem nog verder terugspelen. Helemaal bijna op eigen helft naar Melle Monkel. Maar iedereen van Haki nu rond de cirkel. En HRC valt aan, maar staat nog wel met 0-1 achter. En het eerste kwart is bijna ten einde.

0: B-52's Love Shack. En jullie hebben de drinkpauze gehad, maar dat heeft niks te maken met de warmte, omdat jullie gewoon vier kwarten spelen, toch?
1: Rijn? Vier keer 15 minuten en het kwart zit erop. We zijn nu net begonnen aan het tweede kwart. Met die 0-1 voorsprong nog steeds voor Haki, die twee kansen heeft gehad, één doelpunt. En HSD heeft niet echt een 100% mogelijkheid gehad, maar wel wat kansjes. Maar het is te weinig, want Haki heeft vooral de bal. En is heel nauwkeurig in de passing en doet dat ook heel rustig en maakt zich nergens druk over. En als je de bal drie, vier keer, vijf keer breed legt op eigen helft, dan maalt niemand om. Nu natuurlijk helemaal niet met die 1-0 voorsprong, maar dat gebeurt eigenlijk altijd 0-0. En dat is dan wel een typische werkwijze. Maar goed, HHC is verdedigend wel redelijk op orde, maar aanvallend nog steeds niet. Want de eerste echte kans, die moet er nog komen nu met Twan Dadelstam en Julian Timmerman. Nee, die Jan-Dree van Peer, die krijgt een vrije slag tegen. En dat is ook de laatste man van Haki. Nou, die gaat ook weer breed op eigen helft en krijgt hem waarschijnlijk weer terug. Ja hoor. En zo gaat dat heel rustig. En iemand van HHC die zet druk. En tot de middenlijn. En dan is het wel HHC dat probeert die de bal te bemachtigen. Dat lukt tot nu toe nog niet. Maar HHC komt nu in de richting van de cirkel. En dat doen ze prima, combineren nu. En dan zit Melle Monkel er heel goed tussen. Nou, dan is er wat ruimte misschien voor HHC, voor de counter. En dat moet dan goed uitgevoerd worden. En ja, dat ontbreekt er dan aan. En Melle Monkel levert de bal weer in. En dan gaat de HHC achterin weer met de laatste man weer rustig combineren op eigen helft. Ja, en HHC moet dan weer die bal weer zien te veroveren. Dus nee, HHC domineert qua balbezit dan. Qua kanten niet twee dus maar. Maar ja, ze staan wel met 0-1 voor. Nu net 3 minuten in de tweede kwart.

0: Soundgarden met Black Hole Sun. Dan gaan we gauw richting Groningen naar Nick Kios. Want daar wordt inmiddels weer gespeeld. Roel.
1: Ja, we zijn bijna 8 minuten in de tweede helft. Er wordt nu een time-out aangevraagd door Kios, als ik het goed heb. Kios inderdaad, tweede helft begonnen met een voorsprong van 10-9. Zoals de eerste Martijn Ziel die een mooie kans af is te maken. Maar het is nu net inderdaad 10-10 geworden door Nick. En daarna direct de 11-10, twee doorloopballen. Dit eerste was een beetje wel te voorkomen. Monique zat er goed bij met de hand om de bal weg te tikken. Maar de bal viel net verkeerd. Ja, toen was ze haar dame kwijt. Die kwam er vrij doorheen. Dus daarna was het inderdaad ook nog 11-10. Kios coach Frank Wachter grijpt even in om even de boel scherp te zetten. Want wat wel duidelijk was, was Kios tweede helft verdedigend een stuk scherper. Veel meer druk ook op de bal. Net zoals Nick dat de eerste helft deed, wou proberen te doen. En dat ging ook best goed. Nick ook lastig in de kansen krijgen. Maar je moet het wel met vieren blijven doen in een vak. Want anders worden het inderdaad soms net te vijf. Staan de speler weer vijf te spelen. Kios nu wel in balbezit, doordat Nick de bal over de achterlijn gooide. Scheidsrechter fluit weer in. Gaan even kijken of Kios inderdaad de bal goed naar de aanval kan krijgen. En van daaruit weer een goede kans kan zien te krijgen. Met Fleur Pruim, Monique Huiskes voor de korf. Met Martijn Slomp en Danny Dinkstee zou dat moeten kunnen. Maar goed, eerst moet die bal eruit. Ja, er was een drukketje in de rug. Maar goed, dat maakt niet uit. Kios blijft in balbezit. En dan is het inderdaad weer nu even geen tijdsdruk meer. Inderdaad, nu gewoon rustig op de vijfstaande speler kijken. En gaat het toch bijna mis. Maar goed, Hessel Broekhuizen die gebruikt goed zijn lichaam. En houdt de bal in. Nu gaat de bal de Kios aanval in. Naar Monique Huiskes voor de kwartels inderdaad. Kijken van hoe en wat. Fleur Pruim zijkant. Met de heren om de kwart. Martijn Slomp in de aangeven. Fleur Pruim voor de actie. Oh, die wordt ja, dat is dan. Oh, nou, dit is een discutabel inderdaad. In de overname situatie wordt inderdaad Fleur Pruim ook bijna afgeblokt. En kan eigenlijk de bal niet kwijt. Waardoor het dan lopen wordt. Maar goed. Nick weer in balbezit. Kios staat hier met nog kleine 22 minuten spelen. 1 puntje achter. 11 tegen 10 in Groningen.
0: 11 tegen 10 in Groningen. We houden het in de gaten. We gaan schakelen richting het hockeyveld Rijn de Boer.
2: 10 minuten in het tweede kwart bij HHC tegen Haki. In stand nog steeds 0-1. Twee kansen voor Haki, dat is het wel. En HHC heeft nog geen enkele kans gehad, maar staat verdedigend heel goed. Haki is wel meer in balbezit, maar komt eigenlijk nauwelijks in de buurt hoor, van doelman van Brouwersgraven. En dat is natuurlijk goed, alleen het aanvallende gedeelte, daar ontbreekt het momenteel aan. Er zijn ook nog geen strafcorners geweest. Het is allemaal combineren wat Haki doet. En meestal op eigen helft. En dan als het er overheen komt, ja, dan staat er een blok, een blauw-zwarte blok van HRC dat veel tegenhoudt. En dat, zoals ik al zei, eigenlijk maar twee kansen heeft weggegeven tot nu toe. Op zich is dat natuurlijk goed. Na 25 minuten spelen. Maar ja, je wilt aanvallend wat brengen. Floris Mellema op het middenveld heeft wel leuke acties. Waarbij die drie man voorbij is. Maar ja, stuit dan op de vierde. En ja, dat zijn dan dingen die dan eigenlijk niet zo resultaatgericht zijn. Nu is het Haki voor het eerst een beetje in de, of voor de tweede keer in de cirkel. En haalt er nu een, is dat een strafcorner of is het een lange corner? Wat gaat het worden? Nee, dat is toch de eerste strafcorner, denk ik, van de wedstrijd voor Haki. En dan gaan de maskers op en dan gaan er drie, vier spelers die gaan in het doel staan. En dus dan is het Haki dat nu de kans krijgt om op 0-2 te komen. Vier spelers en de keeper inderdaad op de doellijn. Het is de eerste strafcorner inderdaad voor de vasten. Moet ik even kijken hoe die uitgevoerd wordt. Of dit de 0-2 gaat worden of niet. Gaan we kijken hoe ze dat gaan doen. En daar komt die bal. Wordt stilgelegd los. Die springt over de stick heen. Ja, en dan gaat deze kant verloren. Ook Haki, ja, ook niet echt in grootse vorm hoor. Is wel wat meer in balbezit. Maar ja, zo'n bal is toch wel zwartig. En zo blijft het dus. Na 12 minuten spelen in de tweede kwart. 0-1. Nu dan een foutje bij Haki in de verdediging. Maar daar kan Julian Timmerman weer niet van profiteren. Geeft hem toch weer goed nu. Nou, zal de bal doen dan? Nee, hij kan er net niet bij. Er zit net een verdediger tussen. Maar dat leek even op een mogelijkheid voor HHC. Maar de stand is nog steeds 0-1.
0: 0-1 nog bij HHC tegen Haki. En ik zit eventjes met een half oog naar de Grand Prix van Spanje te kijken. Waar Lando Norris comfortabel wint. Begint een behoorlijk gat te trekken naar Kimi Antonelli van bijna 6 seconden. En daar weer 6 seconden achter Max Verstappen. En met Leclerc in zijn nek op een kleine 2 seconden. Dus ja, daar... lijkt op een aardige optocht, helaas. Maar goed, het zij zo.

0: 10cc, Dreadlock Holiday. Hockey, 0 tegen 1. En HC zat een beetje aan de deur te kloppen, begreep ik, Rijn?
1: Nou, dan kun je wel vertellen, want Julian Timmerman, alle mensen, wat een mogelijkheid. De eerste kans voor HC, die bal die werd goed naar hem gespeeld, kwam helemaal vrij voor de keeper. Maar op het moment, Suprem, zoals dat zo mooi heet, maait hij over de bal heen en gaat over de achterlijn. Dat was de kans voor HHC op de gelijkmaker. En de eerste mogelijkheid ook voor de thuisploeg. Maar Haken heeft er maar 2 gehad, hoor. Het is een kansloze wedstrijd, om het zo maar te zeggen. 3 kansen dus maar. En 1 strafcorner voor Haken die verprutst werd. En dat is het dan. En verder is het middenveldspel. Maar dit was de mogelijkheid voor HHC om vlak voor de rust op 1-1 te komen. Dat is dus niet gelukt. Hij voelde wel aan zijn hamstring en hij is ook gelijk eruit gegaan, dus dat lijkt niet goed. Maar er zijn dus wel mogelijkheden die beginnen nu te komen. Het is dus inmiddels rust tussen HHC en Haki. En we krijgen dus nog een half uur en daarin kan HHC misschien de gelijkmaker toch maken. Want het verdedigt heel goed, geeft heel weinig weg. En Haki heeft wel meer de bal. En de wedstrijd speelt zich wel voornamelijk af op de helft van de thuisploeg. Maar dat is dan waarschijnlijk ook de tactische spelwijze van trainer Bouke Lesterhuis. Maar aanvallend komt het eigenlijk nog weinig in het stuk voor. Alleen 1 mogelijkheid. Maar goed, er zijn weinig kansen in deze wedstrijd. Beide ploegen zijn gewoon goed aan elkaar gewaagd. En HHC doet het best goed. Alleen wat niet onbelangrijk is natuurlijk het scoren van doelpunten, en dat ontbreekt er nog steeds aan. Dus we zijn nu in de rust bij de ruststand tussen HHC en Haki 0-1.
0: 0-1 dus. En de Formule 1 begint langzaam een beetje te vorderen in de wedstrijd. Norris 1, Leclerc 2, Antonelli 3 en Verstappen 4. Maar dat komt dat er een virtual safety car was en er een paar wat eerder naar binnen gegaan zijn. Leclerc nog niet, maar verder de top 4 wel, wat ik zo in een half oog zag. Dus over een paar ronden dan hebben we meer een realistische stand hoe het staat, want dan is iedereen een keertje naar binnen geweest.

0: De Beatles met Strawberry Fields. Dan gaan we naar de korfbal toe, want dat begint ook alweer aardig te vorderen qua speeltijd volgens mij. Wat ik zo op mijn schermpjes hier rol.
1: Ja, het is nog 9 minuten, een kleine 9 minuten. Het is inderdaad wel een wedstrijdje. Waar we inderdaad, het is, oh, dit is verdedigd inderdaad, goed gezien, scheidsrechter. Ja, de laatste tijd al wat dubieuze beslissingen, CQ, die ernstig betwist worden. Van beide kanten overigens, wel Kios wel net een paar keer ongelukkig was, denk ik. Wedstrijd die nu de doelpunten vooral uit de dode spelmomenten haalt. Dus een vrije bal en strafbal. Kios net daar een ongelukkige tegen naar een aanval wat echt, werk zegt Korfbal nu de Nikosten van afstand van haar favoriet afstandje, maar nee, die gaat er niet in. Dus Kios dus 1 puntje achter, 14-13, 8 minuten op de klok. Nick heeft inderdaad al een paar keer gewisseld. Ik denk dat dat ook zeker het verschil is, dat Nick de bank wat kwalitatief wat breder heeft dan bij Kios. Zoals ik al zei in de intro, dat Kios de selectie de laatste 2 jaar wel wat kwaliteit heeft ingeboet door mensen die gestopt zijn. En Jan Hogeveen die bijvoorbeeld vorig jaar, dit seizoen weer terug is gegaan naar zijn oude club HV in Hollandse Veld. Goed, Kios doet het boven verwachting. Ja, eigenlijk vandaag erg goed. Weet goed bij te blijven bij Nick en met een beetje geluk. Ja, het is nu 15-13 van afstand inderdaad. Maakt Nick nu het gaatje naar 2 doelpunten. Ja, goed. Kios gaat nu ook wisselen. Ik weet niet of dat echt een bewuste wissel is of dat inderdaad iemand even van pak wordt gewisseld. Nee, toch niet. Toch wordt er niet gewisseld. Stijn van der Linden stond klaar om erin te komen. Maar voor wie? Nou, Martijn Slomp, dat wekte de antwoord. Nee, oh, helaas. Was Martijn Slomp straks wel die inderdaad in de mooie combinatie met Danny Dingstee weer Kios op gelijke hoogte bracht bij 13-13. Nu moeten ze proberen met hun vak weer op zoek te gaan naar de gelijkmaker. Maar eerst de aansluiting zeggen, Martijn Ziel die een beetje insprong, maar nog net op tijd zijn voeten weer aan de grond had, waardoor er geen overtreding gefloten werd en ook geen strafworpen, wat er maar. Maar het is inderdaad een snelle heer en daar dat zie je al. Hij draait erin en de arm ligt er bovenop. Dit is inderdaad, Kios zal zich hier even op moeten instellen op het andere spel wat Nick nu gaat spelen met deze heer erin. En de stip benut hij netjes. Ja, Martijn Ziel een beetje boos. Boos op zichzelf, denk ik. Ook op de scheidsrechter, maar vooral op zichzelf. Martijn Ziel, zeer ervaren kracht. Monique Huis is achter de kwaf. Ja, prachtig inderdaad. Gewoon lekker heel goed in één keer op één beentje de bal direct in 16-14. We hebben hier, nu, Nick gaat nu wel wisselen. Nu wordt er wel gewisseld bij Kios. Stijn van der Linden komt erin voor Martijn Ziel aanvallend. Kijken of hij een verschil nog kan maken aanvallend. Met zijn schotkracht. Gisteren was het inderdaad in Kios 2 was dat nog niet helemaal zo scherp. Maar wie weet is hij vandaag weer wat fitter. Want hij komt terug van wat ziek zijn geweest. Gaan kijken of hij nog een verschil kan maken qua scoren. Maar misschien is wel de bedoeling dat Martijn Ziel zo in het andere vak komt. Om eventueel dan Martijn Slompen naar het andere vak te brengen. We gaan even kijken om daar het doelpunt bij de heren proberen te krijgen. Kios moet nu eerst inderdaad zorgen dat ze verdedigend de boel dicht houden. Met een 16-14 stand van 5 minuten 40 op de klok. Ik weet niet of het precies exact klopt, want ik weet niet of de tijd stil heeft gestaan bij de timeouts. Monique Huiske pakt heel goed de rebounds in het duel met de heren. En past uit naar Danny Dingstee. Ik blijf even doorpraten. Geef me even aan als ik er inderdaad moet stoppen. In dit spel. Maar Martijn Slomp die brengt de bal weer via Danny Dingstee. Nu toch naar een aanval. Hessel Broekhuizen. Stijn van der Linden achter de kwart. Kijken, hij moet blijven lopen, blijven bewegen met Hessel Broekhuizen inderdaad. Nu Hessel Broekhuizen voor de korf. Nee, Hessel is natuurlijk nog niet de schutter, die heeft een jaartje uitgelegen. Lang, fysiek sterk, reboundend, maar is nog niet de absolute schutter weer. Dus nog een kleine 5 minuten hier in Groningen. 16-14 voor Nick.
0: 16-14 voor Nick. Dus heb Kios nog even wat te doen. Maar goed, daar hebben ze nog een kleine 5 minuutjes voor. We gaan gauw richting HHC, want daar is de T op. En zijn ze begonnen aan het derde kwart. Rijn de Boer.
2: Ja, inderdaad, 2 minuten. En de tweede kans voor HHC, die is er hoor. Via Floris Nellema. Hij speelde 4 man uit. Hij komt dan voor de doelman en schiet tegen de keeper op. Ja, dat zijn de kansen. Je krijgt weinig kansen in deze wedstrijd. Nu 4 in totaal voor elke ploeg 2. Maar dan moet je ze eigenlijk wel maken. Kenneth van Haken die doet dat dan wel 1 keer. Met een beetje hulp van doelman van Brouwershaven, dat wel. Maar deze kansen moet je eigenlijk benutten. Want zoveel krijg je er denk ik niet in deze wedstrijd. Maar goed, AC doet het helemaal niet slecht hoor. Het verdedigt goed, geeft heel weinig weg. Maar goed, je krijgt wel één doelpunt natuurlijk. En dat is dan wel weer fataal op dit moment. Maar Haki, dat speelt weer het eigen spelletje. Op eigen helft, gewoon rustig combineren. En nu in de diepte. Nu is er wat ruimte aan de rechterkant. Kunnen ze de cirkel niet binnengaan. En dan wordt er een overtreding begaan. Door HC mag HK nu proberen in de cirkel te komen. Dan komt het schot ook en die staat naast. En dat is niet echt een mogelijkheid. Maar de mogelijkheid was er voor Floris Mellema, hoor. Een van de betere spelers ook. Alleen, ik vind dat hij een beetje te veel passeert. Terwijl er misschien mensen vrij staan. Oh, dan gaat Mellema onkel in de fout daar. Hij probeert in de cirkel iemand te passeren. Nou, hij krijgt dan ook nog een vrije slag mee. Daar is hij al gegaan. Gaat hij wel helemaal naar de Vries aan de linkerkant. Nu net over de middenlijn. En dan... Ja, de Vries krijgt hem terug. Nog steeds op eigen helft. Dan naar Floris Mellema. Eén man voorbij. Recht en breed. Nee, levert zomaar in. En dat is gevaarlijk. Want daardoor komt er gelijke ruimte voor een tegenaanval van Haki. En dan is er gefloten. Nou, vraag me niet waarom. Maar dat zal de scheidsrechter begrijpen. Mellema, nu weer. Over de middenlijn, nu naar de rechterkant. Maar dan is zijn paas onzorgvuldig. Een paar minuten gespeeld in het derde kwart. HHC doet gewoon goed mee. Is helemaal niet veel minder. Eigenlijk helemaal niet. Maar staat wel met 0-1 achter.

0: gaan we Hall & Oates even onderbreken. Want we gaan naar de korfbal, want die zit zo'n beetje in de laatste minuut. Roel.
1: Ja, dat klopt inderdaad. We hebben nog 1 minuut 13 op de klok. Kios staat inmiddels 18-14 achter inderdaad. Het was toch net nu een paar keer inderdaad. Kios slaat de vermoeidheid bij sommige spelers toch iets te veel inderdaad op de spieren. Waardoor ze niet helemaal meer geconcentreerd de verdediging vol kunnen houden. En daardoor Nick even wat meer ruimte kregen. Overname situatie die vervolgens goed afgemaakt werden. En door de vrijstaande speler die netjes raak schiet en dergelijke. Dat is goed. Kios heeft inderdaad een goede wedstrijd gespeeld. Vergelijk met vorige week echt wel een duidelijke stapje extra erbij. En dat biedt hoop voor het vervolg inderdaad naar de volgende wedstrijden. Hoewel volgende week thuis tegen DOS 46 de landskampioen zal dat wel wat lastiger worden. Maar vooral inderdaad die andere wedstrijden die dan nog weer komen tegen Apeldoorn en Nick. Oh, nu wordt het inderdaad onder de korf 19-14. En dat is een verschil. Net Hesselt Broekhuizen kreeg ook een mooie kans onder de korf. En die miste die wel inderdaad soortgelijke. Nu fluiten de heren scheidsrechters Mets en Huts inderdaad voor het laatst. Dus hier in Groningen eigenlijk een beetje een geflatteerde nederlaag met 19-14. Want 5 doelpunten verschil was absoluut niet het krachtsverschil vandaag hier op het veld.
0: Dankjewel Roel en een veilige reis terug naar huis toe. En dan horen we je de volgende keer weer. Dan gaan we naar hockey. Die zitten zo'n beetje aan het einde van de derde kwart, Rijn.
2: Nou, dat denk ik nog niet. Ik denk een minuut of 8 of zo zijn we bezig in dat derde kwart. Maar de eerste groene kaart is ook uitgedeeld aan het speler van Haki. Dat betekent dat hij een aantal minuten naar de kant moet. En dat betekent dus nu dat HHC met 11 tegen 10 speelt. Dus één man neer heeft. En ook wel in de buurt kwam van de doelman van Haki. Maar geen treffer. Nu is het de gasten die weer rustig combineren op eigen helft. En HHC probeert er wel tussen te komen. Maar dat lukt dan niet. Zodat de uitspelende ploeg steeds in balbezit blijft. Ja, dat is natuurlijk hun bedoeling ook om die tijd even vol te maken als je met een man minder speelt. Maar wat weinig kansen in deze wedstrijd, zeg. 4 dus, 2 voor beide. 1 strafcorner, dat is het. Het is allemaal middenveldspel. En AK, ja, dit speelt ook met weinig risico, moet ik zeggen, hoor. En dat is dan misschien ook wel de manier van spelen. Maar ja, echt spectaculair wordt het daar natuurlijk niet van. Nu dan misschien wat ruimte voor Haki aan de rechterkant. Met een man minder, dat wel. En dan komen ze toch in de buurt van de cirkel. Aan de rechterkant is nu ruimte, kan ingeslagen worden. Dat gebeurt ook. En dan via de steek van Nelle Monkel gaat hij over de achterlijn. En mag Haki een corner nemen. Nu is de tijd eraf, zit er weer op. Dat betekent dus dat Haki ook weer met 11 man speelt. En komt nu in de buurt van het doel aan de linkerkant. Nou, dit is een kans. Wat heen, dit is een doelpunt. Ai, ai, ai, een doelpunt voor Haki. Ja, die werd wel akelig vrijgelaten daar. En daar maakt hij goed gebruik van. De derde kans voor Haki betekent de tweede treffer. En net nadat Haki weer met 11 man stond, is het 0-2. En we zijn inderdaad bijna aan het einde van de derde kwart.

0: Boudewijn de Groot met meester Prikkebeen, Rijn de Boer, 0-2.
1: Ja, dat had nooit dan 0-4 kunnen staan, want nu komen die kansen pas eigenlijk voor Haki. Ik heb er nu al zo'n 5-6 genoteerd. Ene schot na het andere wordt afgevuurd op Van Brouwenshaven. Nee, je redt het uitstekend. Maar nu is Haki toch wel verreweg de betere ploeg. En dat was eigenlijk nog niet zo. Eigenlijk voor het eerst dat de ploeg echt dominant is. Ook in de cirkel van HHC gevaarlijk is. En drie strafcorners nu ook heeft gehad. Maar alle drie die zijn eigenlijk verprutst. Omdat de laatste man die bal moet opvangen en drie keer tot drie keer toe vliegt die bal over zijn stik heen. Doordat er eigenlijk geen gevaar uit die directe strafcorner ontstond. Maar wel in de aanval daarna. Dus nou is het wel de ploeg uit Haaksbergen. Verreweg de betere ploeg. En HHC dat verdedigt met mannenmacht. Er komt de laatste minuut eigenlijk niet meer over de middenlijn. En dan is die 0-2 voorsprong, valt dan eigenlijk ook nog wel mee. Maar dat is aan doelman Van Brouwenshaven te danken dat het nog maar 0-2 blijft. Want dit waren zo'n drie kansen op rij binnen een paar minuten. Nu ook Haki weer in de aanval met een stug verdedigend AHC. Ja, dat het toch weer moeilijk gaat krijgen en waarschijnlijk opnieuw tegen een nederlaag gaat aanlopen. Maar het heeft heel lang goed gespeeld hoor, zonder meer. Het heeft weinig weggegeven. Maar nu lijkt het toch zich gewonnen moeten geven. We zijn bijna aan het einde van het derde kwart. En Haki staat voor met... Oh, nu dan een kans, Julian. Nou, maak hem dan, joh, helemaal. Oh, hij wil een lopje doen. En die keeper die redt met zijn stick. Ai, ai, ai, dat is de derde kans voor HHC. Ja, als je zo'n kans krijgt, nogmaals, dan moet hij er wel in. En dan, was de wedstrijd nog open geweest. Jongen, jongen, wat een mogelijkheid. De derde voor HHC. De kansen zijn er zeker nu dan misschien, Sander Pol. Nee, Mellema ook niet. Nee, en dan kan HK gaan counteren misschien. Maar dit was de mogelijkheid, zeg. Wordt niet benut. Zo blijft het dus. Bijna aan het eind van de derde kwart. 0-2.

0: Herbert Grönemeyer met Halt mich. Zijn jullie al het derde kwart gepasseerd of zijn jullie aan de theepauze, de korte theepauze? Rijn?
1: Nee, nu moet ik thee nemen tussen die kwarten. In de rust denk ik wel even. Die pauze is wat langer, maar dit is nog in 2 minuten denk ik tussen de kwart. Dus we zijn aan de start van de laatste en vierde kwart van deze wedstrijd. Tussen HHC Heren en Haki uit Haaksbergen. Tussenstand is 0-2. En Julian Timmerman, jongen, ik weet niet of hij wel een goede nacht zal hebben. Want die heeft 2 van de 3 kansen voor HHC niet benut. En nog geen 2 minuten geleden kwam hij helemaal vrij voor de keeper. En probeerde het mooi te doen met een lopje. Was natuurlijk een schitterend doelpunt geworden. Maar de keeper die stak zijn stick uit en redde daarmee zijn ploeg. En anders was de wedstrijd weer spannend geworden natuurlijk. Maar goed, op zich heeft HHC nog wel kansen natuurlijk. In een kwartier zou je er nog wel 2 kunnen maken. Maar dan moet je niet een derde tegentreffer incasseren. Nee, en dat gaat ook niet gebeuren. Want de voorhoede speler van Haken die laat de bal over de achterlijn lopen. Zodat Mella Monkel moet ik zeggen. Die geeft de bal aan Floris Mellema. Floris Mellema nu heeft gelijk weer 3 man bij zich. En nu mag hij wel gaan inslaan. Net over de middenlijn aan de rechterkant. En de HHC, die zal toch de aanval moeten kiezen. Want je kunt moeilijk met z'n allen voor het doel gaan hangen. Want je staat met 0-2 achter. Nou, daar is weer een kans. En wat heet, Julian Timmerman heeft weer een mogelijkheid voor een open doelmond. En raakt die bal half. En zo gaat deze vierde kans voor HHC verloren, zeg. Zo had HHC best nog in de wedstrijd kunnen blijven. Maar nu is het HK weer aan de andere kant. Een passeert 3 man, komt nu bijna bij het doel. Goeie redding van Brouwer Zaven, zeg. Ja, en hij redt HHC nu, want 0-3, dat was toch wel de beslissing geweest, denk ik. Maar jonge Julian Timmerman heeft nu 3 van de 4 kansen niet benut van HHC. En zo is het aantal kansen zo'n beetje ook weer gelijk geworden. Dus een gelijk opgaande wedstrijd. Maar ja, toch staat HHC tegen een 0-2 achterstand aan te kijken. Nog een minuut of 13 hebben ze om nog minstens 2 te maken.
0: Nou, wij hebben nog precies 2 minuten tot aan het nieuws van 4 uur. En dan zit er alweer 2 uur op. Dus dan hoor ik jullie na het nieuws van 4 uur weer voor het laatste uurtje zondagmiddagmarathon.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 4 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Extinction Rebellion blokkeerde vanmiddag opnieuw de A12 in Den Haag bij het Malieveld via het Zebrapad. De niet aangekondigde demonstratie vroeg aandacht voor het klimaat en stoppen van fossiele subsidies. De burgemeester gaf na 1:30 de aanwijzing tot beëindiging. 2 weken geleden werden 53 activisten aangehouden bij vergelijkbare blokkades. De Turkse politie heeft invallen gedaan bij LHBTQI-verenigingen en horecagelegenheden, waarbij minstens 50 leden werden opgepakt en websites geblokkeerd. De acties maken deel uit van Erdogans decennium voor het gezin en richten zich op oudste belangenorganisatie KOSGL. Het ministerie onderzoekt 162 verdachten, 9 organisaties en 13 bedrijven in 15 provincies voor onder meer prostitutie en obsceniteit. De Spaanse politie heeft 11 personen opgepakt die een Greenpeace-spandoek probeerden op te hangen aan een kraan bij het Formule 1-circuit in Madrid. Het protest vond zaterdag al plaats op een toegangsweg naar het circuit bij beurzencomplex IFEMA, waarbij betrokkenen in een bouwkraan klommen. De matering staat voor het eerst op de F1-kalender en de race is vanmiddag. Op de afrit van de A28 bij Bijl is vanochtend een kind omgekomen bij een eenzijdig ongeluk. 2 volwassenen en 2 andere kinderen raakten zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De auto vloog door onbekende oorzaak uit de bocht en kwam tegen een boom tot stilstand. De afrit vanuit Zwolle richting Assen was dicht voor onderzoek. En tot zover het nieuws. Vanmiddag wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af. Het noorden houdt te maken met overheersende bewolking. Lokaal kan daar een buitje vallen en het wordt zo'n 19 tot 20 graden.

0: hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.
2: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
2: Wij zijn DNA.
3: Vanuit Drenthe en Overijssel, DNO Sport.
2: DNO.
4: De vierde strafcorner te worden voor Haken, een beetje onduidelijk wat die scheidsrechter nou wil. Maar inderdaad, de manschappen van HHC die maken zich alweer op voor een strafcorner. De vierde, als ik het wel heb. En de eerste drie die zijn eigenlijk allemaal verprutst. Omdat die laatste man die de bal op moet vangen buiten de cirkel hem drie keer over de stick liet vallen. Kijk of hij nu de vierde keer die bal wel eens een keer goed kan leggen. Want dan wordt het wel gevaarlijk voor HHC. Want ze hebben nog weinig kunnen doen met die strafcorner. Nu dan misschien. Kijken of dit nou wel goed gaat. Komt hij de bal opgevangen en weer gaat hij niet goed bij die

0: Bruce Springsteen, Hungry Heart. En dan gaan we naar de laatste minuten van HHC Haki, Rijn de Boer.
1: Nou, 3 minuten, denk ik zo ongeveer, duurt deze wedstrijd tussen HHC en Haki. Stand 0-2 voor de gasten uit Haaksbergen. Hebben ze 5 strafcorners gekregen. 5 keer hebben ze hem eigenlijk verprutst. En ja, die bal die viel elke keer over de stik van de man die de bal moet ontvangen. Ja, en dan begin ik. Haaksbergen is niet echt tevreden met de leiding, want hij heeft nogal wat commentaar. Ja, en dan krijgen we weer een groene kaart wegens protest. Denk ik. Inderdaad. Dus dat betekent dat AHC die laatste minuten met 11 tegen 10 mag gaan spelen. Nou, zoals het in die paar minuten nog 2 keer scoort, dan hebben we toch nog een punt overgehouden aan deze wedstrijd. Maar dan moeten die kanten er wel in, want ze hebben wel 4 gehad. 3 van Julian Timmerman. Nu Melle Monkel. Goh, slaat die bal in het... in de cirkel, maar dan is het de spits van HK helemaal mee terug verdedigd en levert zomaar in, hoewel ik krijg toch een HK krijgt een vrije slag tegen en dan ja, dat is wel jammer, want daar had meer in gezeten. Nu fluit de scheidsrechter, die bal ligt niet op de goede plaats, nou dan krijgen we weer 30 seconden en dat zijn toch wel dure seconden allemaal, want dan gaat Haki daar achterin natuurlijk weer die bal breed spelen om de tijd vol te maken met die 2-0 voorsprong. En dan is het aan HSC om ertussen te komen en dat lukt in dit geval niet. Een schot gaat naast en dan moet HSC toch wel de tempo maken als het nog wat wil in deze wedstrijd. Op zich helemaal niet slecht gespeeld, 0-2 slecht zou je kunnen zeggen tegen een ploeg die alles nog gewonnen heeft. En HSC heeft dus alles nog verloren in de beker en de eerste competitiewedstrijd tegen Salland. Dus ook de tweede competitiewedstrijd gaat waarschijnlijk verloren worden tegen Haki. Ja, dat misschien wel net iets beter is geweest, iets meer balbezit heeft gehad. Maar ja, heeft ook net iets meer kansen gekregen. Maar ook HHC heeft gewoon de kans verzuimd om er nog een wedstrijd van te maken. Julian Timmerman, 3 van de 4 mogelijkheden. En soms voor een leeg doel zelfs die laatste. Ja, en dan houdt het natuurlijk.

0: natuurlijk op als je die kansen niet benut. Haki in balbezit met een man minder, hoor, dat wel. En dat mag toch eigenlijk niet, hè? Dan zou je toch zeggen van, dan moet HGC toch dominant kunnen zijn met een man neer. Maar dat is niet het geval. Nog een minuut of, ja, wat zal het zijn? De scheidsrechter kijkt al op zijn horloge, dus het zal misschien een minuut zijn of zo nog. Nu nog één kans dan misschien voor HGC. Ja, maar ja, dan moet je die bal wel meenemen. Dat gebeurt niet. Levert zonder in. Kans weer voor Haki misschien. Een overtreding. En Haki neemt daar ook weer alle tijd voor natuurlijk. Halverwege de helft nu van HGC. Nu gaat die bal breed. Ook wordt helemaal niet aangevallen. Kan gewoon doorlopen nu richting de cirkel. En daar wordt hij wel aangevallen. En speelt hem weer helemaal terug naar de spits. Die helemaal uitgeweken is nu naar linksachter ineens. En nu is de wedstrijd verplaatst naar de rechterkant. Haki net over de middenlijn. Gaat weer terugspelen natuurlijk. Ja, naar de laatste man. Die moet nog eens even nadenken over hoe je strafcorners moet opvangen. Want dat heeft hij 5 keer niet goed gedaan. En Haki in balbezit met een man minder. En HGC staat erbij en kijkt ernaar. Ja, dat is natuurlijk niet te goed. Moet proberen die bal te onderscheppen. Dat lukt nu. Nee, er wordt een overtreding gemaakt. Door Lesterhuis. En dan is het Haki dat daar weer rustig de tijd voor neemt. En de bal weer terugspeelt naar eigen helft. Ja, die vinden het allemaal best natuurlijk. Die 2-0 voorsprong. Weer een overwinning. De tweede overwinning. En dat betekent dat HGC dit Haki nog 3 keer tegenkomt dit seizoen. Want de ploegen spelen 4 keer tegen elkaar. Want het is een competitie van slechts 6 teams in die vierde klasse. Dus zal HGC nog 2 keer naar Haaksberg moeten. En 1 keer komt Haki hier nog. Dat wordt de bal van Brouwershaven tegen het hoofd geschoten van een speler van Haki. Ja, dat doet zeer, kan ik je vertellen. Dan kan ik uit eigen ervaring over meepraten. Op de middelbare school moesten we ook wel hockeyen. En wat beslist de scheidsrechter? Ik denk een strafcorner, inderdaad. Dus het wordt een 6e strafcorner nu voor Haki. Nou, kijken of die 6e dan wel goed uitgevoerd wordt. Want ze hebben geen trainer, maar de laatste man die dus ook deze bal gaat opvangen, die is ook de coach. En nou, nee, hij mag hem niet meer opvangen. Hij wordt vervangen nu door de spits van Haki. Nou, dat, op zich is daar wel wat voor te zeggen. En die doet het wel goed. Die legt hem klaar voor die laatste man. Passeert 2 mannen en de bal is aangewerkt. En dan is hij er toch in. In tweede instantie, ja. En dan is het toch nog 0-2. Of sluit hij hem af? Hij keurt hem af. Nou, waarom weet ik niet, maar een Haki snapt er ook helemaal niks van. En, maar dat betekent wel dat het 0-2 blijft. En we zijn nu toch wel echt in de allerlaatste seconde, neem ik aan. Nou, dat Haki, ja, dat is zeer ontevreden over de scheidsrechter. Dacht dat het de 0-3 had gemaakt en dat gaat niet door. En, maar al eerder hebben ze problemen met deze scheidsrechter. Nu gaat hij de fluit in de mond nemen en dan gaat hij affluiten, denk ik. Doe maar, dan wordt het hier 0-2 waarschijnlijk. Nou, hij heeft hem nog steeds in de mond, maar hij gaat niet afsluiten. Hij laat HGC nog 1 keer aanvallen. Nou, misschien dat dat dan nog wat oplevert, maar nee, het bal gaat over de zijlijn. En dan mag HGC gaan inslaan. Ja, jawel hoor, daar fluit hij voor het einde. HGC verliest met 0-2 van Haki. Dat wel iets beter was. En ook wel, ja, als je toch 1 mag uitkiezen, dan is het wel Haki dat verdiend heeft gewonnen. Maar er waren beslisskansen hoor voor HGC. Zeker zo'n 4 hebben ze er gehad. Een Haki misschien 6 à 7. Maar hebben wel 6 strafcorners eigenlijk niks mee kunnen doen. En HGC heeft helemaal geen strafcorner gehad. Verliest dus de tweede competitieduel met 0-2. Blijft dus puntloos in de vierde klasse. En heeft dus nog geen enkel punt gehaald in deze competitie. Dus hier HGC Haki 0-2.
1: 0-2 gaat HGC thuis onderuit tegen Haki. En hopelijk dat het voor HGC de volgende wedstrijd beter vergaat dan vanmiddag.

de zanger van Dr. Hook, Baby Makes Her Blue Jeans Talk. En daarvoor hadden we altijd goed herkenbare stem, goede teksten. Herman van Veen, Als ik kon toveren. Dan heb ik de derde divisie A compleet voor dit weekend. Gisteren gespeeld Genemuiden SVZW 3-0, ACV Eemdijk 5-1... Dovo Hogeveen verrassend 1-4, Excelsior 31, Purmerstein 1-1, Harkemaanse Boys, Staphorst 1-1, Sparta Nijkerk, Hercules 1-2, TEC tegen DVS Ermelo 4-4, Hollandia Sportlust 46 2-4 en vandaag gespeeld ADO 20 Scherpenzeel 0-1. Dat is op zich goed nieuws voor Hoogveen, want dat scheelt weer een plaatsje. Want bovenaan hebben we Genemuiden ongeslagen, 5 gespeeld, 15 punten. ACV, 5 gespeeld, 13 punten. Harkemaanse Boys, 5 gespeeld, 13 punten. En Hoogveen vinden we terug op een 9e plaats, 5 gespeeld, 7 punten. En onderaan vinden wij terug, of alleen op de 13e plaats vinden wij terug Staphorst, 5 gespeeld, 3 punten. En onderaan SVZW, 5 gespeeld en 1 punt.

0: Austin, More Than A Feeling. En dan hebben we contact weten te leggen met Sander Hartman, de trainer van de speler van zaalvoetbal Hoogeveen. En vorig jaar zijn die kampioen geworden in de hoofdklasse en spelen nu in de topklasse. En dat is op zich best een aardig niveau, toch Sander?
1: Ja, dat klopt, ja. Ging hartstikke snel. We moesten ook dan natuurlijk net tegen een ploeg die gedegradeerd was uit de eerste divisie. Dus dat ging allemaal extra snel, ja. Het was wel even wennen, ja. Maar goed, aan de andere kant, we hebben natuurlijk vroeger ook wel gespeeld. Een poos geleden, toen we nog wat jonger waren, zeg maar. Want zo jong zijn we allemaal niet meer, ons team in elk geval.
0: Ja, maar ja, goed, zaalvoetbal is ook een hoop ervaring natuurlijk, hè?
1: Ja, gelukkig hebben wij dat wel. Daar hebben we er een hoop van. Dat scheelt.
0: Tenminste, als ik de namen zo zie, dan zijn wel aardig spelers die op het veld hun diensten ook wel bewezen hebben.
1: Ja, klopt.
0: Qua technische spelers.
1: Ja, we hebben een paar jongens die zijn tussen de 40 en de 45. Sommigen zijn zelfs al nog iets ouder. Dus dat is natuurlijk wel, het is wel super knap dat het dan gelukt is, zeg maar, dat we vorig jaar kampioen zijn geworden. En het gaat nog steeds goed, dus dat is mooi.
0: Ja. Ja, misschien een idee om een beetje een mix met wat jeugd erbij te hebben. Dat het niveau misschien nog wat meer opgetrokken kan worden.
1: Ja.
0: Maar ja, daar ga ik weer hard op denken natuurlijk. Want ja, een hoop veldspelers willen zich natuurlijk nog niet wagen aan zaalvoetbal.
1: Nee, dat klopt.
0: Omdat het wat blessuregevoeliger is.
1: Nou hebben wij wel. Het gaat wel echt goed de laatste tijd. We hebben natuurlijk een keeper erbij gekregen. Die jongen is Frank Leffen, staat nu bij ons op doel. Nou, die is hartstikke goed. Die heeft natuurlijk met HC2 ook pro-tos gewonnen. Mm-hmm. Ook grotendeels door hem.
0: Ja.
1: Dus dat is wel super. Maar het is natuurlijk wel. Het is wel onze keeper die de jongste is. Dat zegt veel.
0: De Benjamin.
1: De Benjamin staat op doel, zeg maar. We hebben Rick Veldman erbij gekregen. Voetballer die wel bij de Weide op het veld speelt in het eerste. Dus dat is, die is ook onder de 30, dus dat is ook wel fijn dat we dat hebben. En we hebben er een Hoogeveen zaal 2 bij, met heel veel jonge jongens. En daar trainen we elke dinsdag mee. Dus op zich lijkt het allemaal wel de goede kant op te gaan, zeg maar.
0: Ja. Op welke dagen spelen jullie allemaal? Want ja, ik neem aan dat luisteraars misschien nog wel eens een keer willen komen kijken.
1: Wij spelen vrijwel altijd op vrijdag.
0: Vrijwel altijd op vrijdag. En dat is in het Activum, toch?
1: In het Activum, ja. Om 8 uur moeten we dan als we thuis moeten.
0: Ah, okay. En wat staat de komende week op de planning?
1: Wij hebben de komende week, en dan moet ik even een beetje spieken. wij hebben HFC eerst uit. Daarna moeten wij op 2 oktober thuis tegen Ex-Studiantes. Daar hebben wij ook wel eens eerder tegen gespeeld in de hoofdklasse.
0: Ja.
1: Dus dat is misschien wel leuk om te kijken.
0: Ja.
1: En verder. Schieten zit eraan te komen. Het zijn eigenlijk allemaal wel mooi. We moeten ook tegen Borgen zien op 23 oktober. Ook een hele leuke thuiswedstrijd. Want Borgen is wel echt heel goed geworden.
0: Ja.
1: Leuke thuiswedstrijden hebben wij er soms tussen zitten.
0: Ja, dan kunnen de mensen in ieder geval om de week de vrijdagavond vrij gaan plannen om bij jullie te komen kijken.
1: Klopt, er is plek zat.
0: Ik wou net zeggen,
1: er is een plek over.
0: Activum, daar kunnen aardig wat mensen in.
1: Ja, en gelukkig zo druk wel. Wordt het nog niet bezocht, dus gratis, gelukkig.
0: Leuk avondje uit. Ja. Goed, we gaan het in de gaten houden. En veel succes in de komende weken in de topklasse. Hopen dat jullie kunnen handhaven.
1: Ja, zou mooi zijn. Gaan we voor. Ik denk dat lukt.
0: Gaat helemaal goed komen.
1: Top.
0: Hey, fijne middag. Bedankt.
1: Yes, fijne uitzending, jongen.

0: Charles en Eddie, would I lie to you? En aangeschoven tegenover mij is Rijn de Boer. Die heeft het zweet nog op zijn voorhoofd staan. Want hij is met een bloedvaart van het hockeyveld hierheen gekomen om het volleybal over zich te doen. Goedemiddag, Rijn.
1: Ja, goedemiddag.
0: Daar ben je weer.
1: Ja, daar ben ik weer, inderdaad. Ik hoop niet dat er een flitspaal langs de weg stond. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. De volleybal, ja, de heren en de dames van Olago hebben gisteravond hun tweede bekerwedstrijd gespeeld. Om te beginnen met de dames, die hadden dus vorige week de eerste verloren met 0-3 van Emmen. Moesten dus, als ze nog wat willen, gisteren winnen van Smes uit Bijlen. Dat is een ploeg die net gepromoveerd is en ook in de tweede divisie A uitkomt. Dus Olago komt deze ploeg ook nog in de competitie twee keer tegen. Het is een ervaren team met oudere speelsters. En dat is bij Olhaco natuurlijk een heel ander verhaal. Met een heel piepjong team. De eerste set ging vrij gelijk op. Hoewel Olhaco direct al met 1-4 achterkwam dat het moeite had met de opslag. En daarna vroeg Ronald de Jong, de trainer, gelijk een time-out aan. Heeft wat afspraken doorgenomen. En daarna draaide Olhaco de zaak om. En kwam steeds beter in de wedstrijd, dan wat voorsprong. Maar daarna ging het geroutineerde Smes toch wel wat meer tactische ballen geven. Zo had de Laak ook weer moeite mee, kwamen ze weer dichterbij. Maar toen was het heel krap aan het eind. Uiteindelijk won Olhaco die eerste set met 25-23. En dat is in het volleybal toch altijd wel een steun. Dat je zo'n wedstrijd, een moeizame wedstrijd, toch nog wint. Met miniem verschil en wel. Maar goed, dat maakt niet uit. 25-23. En dat bleef ook wel in die tweede set. Dezelfde opstelling. En het begon wat makkelijker te lopen. De service druk werd opgevoerd. Service pass liep beter. En er kon ook meer druk uitgeoefend worden aan het net. En toen bleek dat Olhaco verreweg de betere ploeg was. 25-14 wonnen ze die tweede set. In de derde set toch wel een bijzondere wissel. Want een Italiaanse student die voor uitwisseling hier een jaar in Hoogeveen is, die is bij dames 1 aangesloten, gaat dit seizoen bij Olhaco spelen als libero en werd in die derde set ook ingezet. En ook in die derde set was Olhaco eigenlijk de betere ploeg. Goede servicepaar en aanvallend ook beter. Dus Ronald de Jong was tevreden. Die laatste set werd met 25-18 gewonnen, dus een 3-0 overwinning. En aanstaande zaterdag speelt Olhaco de laatste bekerwedstrijd uit tegen Zwolle. En dat is een ploeg uit de eerste divisie. Dus ja, dat wordt een op zich een heel moeilijk verhaal, denk ik. Dan de heren van Olhaco. Die hebben vorige week de eerste bekerwedstrijd gewonnen met 1-3 bij Sudoza 2. Moesten gisteravond tegen topdivisionist Dio Bedem. Een oude bekende, natuurlijk bijna elk jaar tegen gespeeld. En nu moest dat dan voor de beker. Dio had de eerste verloren van CSV. En ja, het werd een hele merkwaardige wedstrijd. Want het was eigenlijk gedurende alle drie sets heel gelijk op. Beide ploegen waren naar elkaar gewaagd. En dat ging dan door tot zo'n 23-23. Ja, en op dat moment maakte Olhaco net wat foutjes. En dat betekende in de eerste set 23-25 voor Dio Bedem. En dat was gewoon heel vervelend voor Olhaco, omdat het gewoon goede set gespeeld heeft. Ja. Maar dan toch uiteindelijk net verloren. En in die tweede set eigenlijk hetzelfde verhaal. Ook Olhaco, vooral met de jeugdige talent Johan Valkema, die echt heel veel scoorde, eigenlijk niet te stoppen was. Maar bij 23-23 begaat Olhaco twee foutjes en het is gebeurd. Weer 23-25. Het verschil was gewoon minim. Toch speelde Olhaco uitstekend. Ja, goed, je staat wel met lege handen. In de derde set, hetzelfde verhaal, het werd eigenlijk nog spannender. Tot 27-27 en daarna weer enkele foutjes. En Dio loopt uit naar 27-29. 0-3 nederlaag. Maar trainer Sander Klok vond wel dat zijn ploeg goed gespeeld had. We hebben een hele goede aanvaller in de persoon van Johan Valkema. Te weinig middendruk, omdat de middenmannen gewoon te weinig aangespeeld werden. En verder, ja, je doet eigenlijk niks onder voor een topdivisionist. Op zich is dat natuurlijk heel goed, maar je staat wel met lege handen. Dat betekent dat het heel moeilijk wordt om de volgende ronde te halen, want volgende week, of aanstaande zaterdag, speelt Olhaco de laatste bekerwedstrijd thuis tegen topdivisionist CSV uit Zwolle. Die ploeg heeft al 2 bekerwedstrijden gewonnen. Dus dan zal Olhaco echt maar 3-0 moeten winnen met de ruime cijfers. Nou, dat wordt natuurlijk een hele moeilijke opgave. Maar goed, het kan misschien nog wel. Maar dus wel, ondanks de 3-0 nederlaag, toch eigenlijk wel tevredenheid over het vertoonde spel.
0: Oké, dankjewel Rijn. En dan gaan we van volleybal gaan we richting het korfbal. Aan de lijn hebben we Wolter van der Haag. Goedemiddag, Wolter.
2: Ja, goedemiddag. Ja, ja korfbal, dat is weer volop begonnen, maar het is wat rommelig deze keer. Want er zijn feestzeker en al die dingen. Maar goed, dat doet niet ter zake. We gaan dan eerst naar de eerste klasse, waar Trianta naar Enschede moest tegen DAS WK. Ja, ze hadden vorige keer verrassend gewonnen van HKC, maar nu was het de andere kant op. En DAS WK won met 18-12. Nou, datzelfde HKC wat Trianta van won, moest nu thuis spelen tegen Juventa. Nou, wat er met HKC is, weet ik niet. Het was altijd een hele ploeg, een goede ploeg uit Hengelo. Maar Juventa won met 24-4, dus dat is wel duidelijk. En daar moet Trianta een dubbel tegen, volgende week en die week erop weer, dus uit en thuis. Maar goed, als HKC verliest, dan blijft Trianta nu al, kun je al zeggen, duidelijk in de eerste klasse zitten. De stand is nu, Juventa bovenaan 2-4, DAS WK en Trianta allebei 2-2 en HKC 2-0. Dan moet ik even zeggen, Trianta speelt aanstaande dinsdag voor de beker tegen de Walden uit Denschik, uit Friesland natuurlijk. Goed, en dan wat ik al zei, de volgende wedstrijd is volgend weekend, Juventa-Trianta. Dan HV. Dat heeft donderdagavond al gespeeld. Een van de redenen dat ik niet op die bijeenkomst kwam, want ze belde mij op het laatste moment of ik wel kwam natuurlijk. En nou, daar ben ik dan geweest. En dan is HV, ja, oppermachtig op het ogenblik. Die hebben dus dik gewonnen met 18 tegen 29 en dan voor HV. En hoe komt dat? Dat moet ik nog even uitleggen. Jarno Heijn is terug. Een man van zo'n 2 meter. Hij heeft ook altijd bij HV gespeeld. Maar hij speelde nu met Kias Ruinewold. Ja, maar dat dan in de uitzending was. En die miste hem ook behoorlijk. Want hij is een lange kerel. Technisch is hij heel goed. Hij gooit er zo een paar doelpunten in. Dus het moet een wonder zijn dat HV dit jaar geen kampioen is, terwijl we nog niet eens op de helft zijn. En HV speelt ook een bekerwedstrijd. En dat, die spelen tegen AVO, dat is Assen. En dat is ook aanstaande dinsdag. Nou, de stand in deze pool is dus nu HV 2-4, Sparta 2-3, Elko 2-1 en Pallas 2-0.

0: bij Mike in de Mechanics weg. Want anders komen we een beetje in tijdnood. Dan gaan we verder met basketbal. Rijn de Boer, die hebben verslag van de basketbal van gisteravond, als het goed is. Rijn.
1: Ja, de heren van Falcons die speelden vrijdagavond de eerste competitiewedstrijd van het seizoen in Nijverdal tegen Valley Bucketeers. Vorig jaar werd lijfsbehoud afgedwongen in de vierde divisie met de negende plaats. En dit jaar is het eerste doel lijfsbehoud. De start van de wedstrijd was goed voor beide teams. Er werd vaak verdedigd. Falcons schoot uit de startblokken met een 0-5 voorsprong. Maar heel snel werd het ook alweer 7-6. Daarna werd het vooral stuivertje wisselen. Het was een zeer goed eerste kwart van beide teams. Eindstand eerste kwart 16-17 voor Falcons. En in de eerste twee minuten was het spelbeeld hetzelfde. En daarna kreeg de thuisploeg meer en meer de overhand in het duel. De Bucketeers bleven maar punten scoren. Met name uit omschakelmomenten. Daar waar de Falcons het maar niet echt lukte om te scoren. En zo werd het 33-22. En vlak voor rust konden Falcons nog iets terug doen. Zodat er een ruststand ontstond van 39-30. Vorig seizoen was het derde kwart vaak het kwart waarin de Falcons niet op hun best waren en daardoor ook vaak onnodig wedstrijden verloren. Ondanks de goede intenties en motiverende woorden van de coach tijdens de rust was de start van het derde kwart van de Falcons dramatisch. Het kwam achter met 66-42 de eindstand van het derde kwart. Thuisploeg merkte ook dat de wedstrijd wel gespeeld was en door een paar rakenscores van de Falcons begin van het vierde kwart en de wat beter georganiseerde ik slonk het verschil toch weer tot binnen de 20 punten. En toch was het de thuisploeg die na 3 minuten weer wat betreft scores de overhand kreeg. Uiteindelijk was het 85-62 voor de Bucketeers. Toch zijn er genoeg leerpunten die meegenomen kunnen worden naar de volgende wedstrijden. Zaterdag spelen de Falcons hun eerste thuiswedstrijd van het nieuwe seizoen. Om 8:15 in de Valkenlaan, sporthal in de Valkenlaan, tegen Zak uit Zwolle.

0: De Hollies met Busstop. En dan hebben we contact weten te leggen met... even mijn koptelefoon ietsje harder, want dan hoor ik mezelf wat beter. Met Zainal Palmans. Spreek ik dat goed uit?
1: Zainal Palmans.
0: Zainal. Oké, okay, ja, van HDC, Hoogeveense Damclub.
1: Klopt.
0: En jullie zijn afgelopen seizoen gepromoveerd naar de ereklasse. En dat is een serieus niveau dammen, volgens mij.
1: Ja, het hoogste niveau.
0: Het hoogste niveau zelfs.
1: Ja, de eredivisie van het voetbal, laat ik het zo maar zeggen.
0: Ja.
1: En afgelopen jaar gepromoveerd vanuit de hoofdklasse. Echt met vlag en wimpel, alles gewonnen.
0: Oké. Okay.
1: En nu weer terug in de ereklasse. Het is voor ons niet heel onbekend, die klasse. Want we zitten toch altijd of ereklasse of hoofdklasse.
0: Beetje aan het heen en weer pendelen, zeg maar.
1: Ja, klopt. En dat is wel herkenbaar voor ons team. Omdat we best wel een jong team hebben. Veel jongeren, veel jeugd. En talent. En in de ereklasse heb je natuurlijk teams met heel veel grootmeesters.
0: Ja.
1: En die hebben wij net weer niet.
0: Nee. En dat jonge talenten, dat is allemaal Hoogeveen? Of komen die van elders weg ook?
1: Nee, merendeels uit Hoogeveen. Af en toe van een andere club. Maar we hebben in Hoogeveen een hele mooie, goede jeugdopleiding. En proberen ook gewoon met eigen jeugd eigenlijk... het eerste team te versterken.
0: Ja, en met die versterkingen zijn jullie er wel op vooruit gegaan, zeg maar.
1: Ja, want de jeugd wordt alsmaar sterker. Meer ervaring, wordt ook ouder. Dus ik denk dat wij behoorlijk sterk en ook verrassend uit de hoek kunnen komen. Ook tegen de gerenommeerde teams.
0: Oké, nou, dat is altijd interessant. Jullie onderlinge competitie die is van start gegaan. Wat houdt dat precies in?
1: Ja, we hebben weer, zijn weer op de maandagavond hebben weer de clubavond. Dus het damseizoen begint altijd een beetje begin september.
0: Ja.
1: En dat duurt tot met mei, juni. En,
0: dus best wel lang seizoen dus.
1: Ja, precies. En elke maandag hebben we op de club in het knooppunt. Bij de Jan Dekkerstraat hebben we onze onderlinge competitie. Okay. Dus er wordt weer, vrolijk weer gedampt.
0: Ja, dan worden de talenten er weer uit gehengeld, zullen we maar zeggen.
1: Ja, dat is wel de bedoeling.
0: Ja. Als jullie competitie spelen, wat voor dagen spelen jullie?
1: Ja, we spelen op de zaterdagen. En dat is over het algemeen één keer in de twee weken. En dat wordt dan in het knooppunt wordt dat gespeeld. Het gaat om en om, dus uit en thuis.
0: Ja.
1: Dus het kan ook zijn dat wij helemaal naar Gouda moeten. Dus het zijn behoorlijke afstanden hoor, omdat je door het hele land...
0: Ja, dat is het nadeel als je hoog speelt natuurlijk.
1: Ja, dat is een nadeel, ja.
0: Dat, oké, en ik had ook iets gelezen dat jullie ook iets van een bekertoernooi hebben. Hoe moet ik dat zien?
1: Ja, we hebben ook, het is toen ook een bekercompetitie en dat is eigenlijk een knock-out systeem. Ter afwisseling van onderlinge competitie wordt dan zo'n beker gehouden. En het is hartstikke leuk. Het is weer een traditionele bekercompetitie. Dus degene die de minste rating heeft, die heeft dan genoeg aan remisen om dan door te gaan.
0: Oké, en dan speel je alleen maar tegen teams uit jullie eigen klasse of ook uit lagere klasses?
1: Nee, dat is alleen op de club. Dat is gewoon individueel.
0: Oké.
1: Ja.
0: Dus, dat is
1: alleen alleen de nationale competitie is met teams.
0: Oké. Ja. En dat bekertoernooi, dat is allemaal individueel dus?
1: Ja, dat vindt allemaal plaats op de club.
0: Oké. Nou, dat is hartstikke mooi. Oké, we gaan het in de gaten houden voor wat jullie presteren gaat zijn dit seizoen. Want jullie zijn pas begonnen.
1: Sorry?
0: Jullie zijn net begonnen. Voor mij viel de lijn heel even weg.
1: Nee, het zal spannend zijn. We moeten echt aan het bak. En we beginnen aanstaande zaterdag met een uitwedstrijd tegen Wageningen.
0: Oké.
1: En die hebben drie wereldkampioenen in het team. Dus
0: daar kun je een aardige klui van hebben, ja.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Nou, dan gaan we jullie in ieder geval proberen zondag weer te contacten. En kijken hoe dat afgelopen is voor jullie.
1: Ja, helemaal leuk. Bedankt.
0: Ja, graag gedaan. En fijne middag nog.
1: Komt goed. Doei.
0: Hey, dag. Dat was... ik heb een verkeerde muis bij de hand. Dat was Jainal Palmans van HDC Hockey... of Hoogeveen Damclub. Hoogeveense Damclub, ja. Dat, nou, je hoort het al, we zijn de klok van vijf aan het naderen. Het einde van deze zondagmiddag marathon met een beetje horten en stoten. Maar goed, we komen er wel. En als ik op mijn scherm kijk, zie ik PEC Zwolle Feyenoord. En daar schijnt de zon, dat is de hemelsbreed, niet zo gek ver weg. Maar hier is het nog strak bewolkt. En ik zie her en der een heel klein plukje blauw tussen de wolken door... Misschien dat we de zon nog even kunnen zien vanmiddag. Ik zou zeggen, maak er nog een mooie zondag van. En tot volgende week. Zaterdag zijn we er weer met Sport Lokaal.

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Franse president Emmanuel Macron bezoekt komende week met Canadese premier Mark Carney de overzeese gemeenschap Champière en Miquelon om aandacht te vragen voor soevereiniteit. De leiders willen samenwerken om onafhankelijk te kunnen handelen in een wereld van geopolitieke spanningen. Het bezoek volgt na uitspraken van Donald Trump die het gebied samen met Canada en andere gebieden bij de VS willen trekken. Extinction Rebellion blokkeerde vanmiddag opnieuw de A12 in Den Haag bij het Malieveld via het Zebrapad. De niet aangekondigde demonstratie vroeg aandacht voor het klimaat en stoppen van fossiele subsidies. De burgemeester gaf na 2:30 de aanwijzing tot beëindiging. 2 weken geleden werden 53 activisten aangehouden bij vergelijkbare blokkades. De Turkse politie heeft invallen gedaan bij LHBTQI-verenigingen en horecagelegenheden, waarbij minstens 50 leden werden opgepakt en websites geblokkeerd. De acties maken deel uit van Erdogans decennium voor het gezin en richten zich op oudste belangenorganisatie KOSGL. Het ministerie onderzoekt 162 verdachten, 9 organisaties en 13 bedrijven in 15 provincies voor onder meer prostitutie en obsceniteit. Chinese concurrentie op de Europese markt neemt toe van kleding tot batterijen. 83% van de Duitse industriebedrijven voelt meer druk. Nederland, Frankrijk en andere landen riepen de EU op steviger op te treden na een Chinees recordhandelsoverschot van $1,2 biljoen. En tot zover het nieuws. Vanavond klaart het verder op en het blijft overal droog. Aanvankelijk hangen in het uiterste zuiden nog wel wolkenvelden, maar die verdwijnen plaatselijk voor heldere perioden. De temperatuur komt halverwege de avond uit op 13 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.

0: programma.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvets brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober, Theater in de Lucht, Rotterdam. Overschiet. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.
3: Wij zijn DNO.
4: Met nu voor Zuidwest-Drenthe, Vrouw und Munter.

0: beste Deutsche Schlagers hoor je iedere zondagmiddag tot 6 uur met Roy Wemmenhoven.
1: En zo is hij er vanmiddag ook weer. Goedemiddag zeg. En hartelijk welkom in de show Froh und Munter. Zeg, wat hebben we vorige week genoten, hè? Heel wat mooie hits die voorbij kwamen. Vandaag wordt het weer zo'n uitzending. Jazeker, gegarandeerd. Ik ga terug naar de tijd 2023 met jou. En toen kwam Howard Carpendale uit met een nieuwe single. Waarom tanst u zo alleen? En daar ga ik straks de show mee starten. Dat leek me wel een goed idee. Ik heb heel wat andere artiesten in de wachtrij gezet. Ja, ze hebben het druk hier in die wachtkamer. Fantasy. Ik heb muziek van Melissa Nazenweg, Nicole Koningring. Deze ken ik niet. Arno Verano. Maar goed, vast gezellig. Dus al die grote artiesten, ze komen weer voorbij. Tussen 5 en 6 uur bij jou op de radio. Froh und Munter. Ook op deze zondag. Ik wens jou veel plezier. Viel Spaß met Howard Carpendale, waarmee we de show dus starten.

Glorie aan God, lof zij de Heer. Hem komt toe alle eer. Hij is het lam dat regeert tot in eeuwigheid. Zijn woord is macht, heeft ons vrijheid gebracht. We gaan luisteren naar het jongerenkoor. Praise the Lord uit Notter. Glorie, glorie.

Colette, Sibylle, Marten, Margreet en Anneke hebben een lied aangevraagd voor u, mevrouw Wignand uit Ommen. Ze vroegen om het lied Reis op, reis op en dan het liefst gezongen door het Leger des Heils. Nou, dat hebben we gevonden hoor. Luistert u mee?

Het gedicht wat ik nu ga voorlezen gaat over Psalm 100. Laat heel de aarde voor God juichen en hem dienen met grote blijheid. Want hij is goed tot in eeuwigheid. Dat iedereen voor hem mogen buigen. Kom tot hem en zing een loflied. Weet dat de Heer de enige God is. Wij zijn gemaakt naar zijn beeldenis. Hij is koning over heel het gebied. Hij zal voor zijn schepselen zorgen, want wij zijn en blijven van hem. Laten we luisteren naar zijn stem. Bij de Heer zijn we wel geborgen. God blijft trouw aan alle generaties. Laten we zijn naam loven en prijzen en hem alle hulde en eer bewijzen. Heel de wereld, alle volken en naties. We luisteren naar Vrouwenzang uit Katwijk en die gaan voor ons zingen Psalm 100.

Ook Annie van de Veen belt elke week om een lied aan te vragen. En wel voor alle luisteraars, haarzelf en het team Glorieklanken. Ook bedankt Annie daarvoor. Zij vroeg om het lied Ik ben reizend naar die stad.

Het laatste verzoek van vanavond komt van Rinaldo en Annemarie Jonkman en hun kinderen Ryan en Myrthe. En ze hebben een lied aangevraagd voor Dirk en Rianne Stevens en hun kinderen Lieke, Johan en Luc uit Tiendeveen ter bemoediging. Zij verwachten een tweeling in februari en dat gaat niet helemaal goed met ze. Maar ze zijn naar Leiden geweest en hebben een medische ingreep gehad en inmiddels zijn ze weer thuis. Laten we God ervoor danken. Ze vroegen om het lied Ben je groot of ben je klein?

Vader, mijn hart verlangt naar u, zoals een hert dat verlangt naar water. Wij gaan luisteren naar het Holland Koor en ze gaan voor ons zingen het lied Als een hert verlangt naar water.

In de stilte van de morgen ga ik eerst op zoek naar u. In uw trouw ben ik geborgen. U zult altijd voor mij zorgen. We gaan luisteren naar In de stilte van de morgen, gezongen door Lef.

In het programma van Nederland Zingt worden ook mooie liederen gezongen. We gaan er nu naar één luisteren. Op u, mijn heiland, blijf ik hopen.

God en God alleen creëerde alle schoonheid om ons heen. Van het grootst tot het kleinst, het wonder van het zijn, is God en God alleen. Luistert u mee naar het koor Jedaljau?

kunt ook nog bellen, hè, tot 8 uur voor een verzoek. Deze worden dan volgende week gedraaid. Het nummer is 0528-373444. O Heer, hoor mijn gebed. Neem mijn hart en verander mij. Want als ik u ontmoet, vind ik rust. We gaan luisteren naar Tenira Storm. Heer, ik kom tot u.

ruist langs de wolken, een lieflijke naam. Die naam is Jezus. Jezus die voor ons de hemel verliet om ons te redden. Joke Buis gaat het voor ons zingen, er ruist langs de wolken.

We zijn helaas weer aan het einde van dit programma gekomen. We gaan afsluiten met Martin Mans op het orgel met het lied Ga niet alleen door het leven. Wij bedanken u weer voor het luisteren en natuurlijk voor de verzoeken. We hopen dat u heeft genoten van de muziek, dat het u heeft getroost of bemoedigd. Rinaldo, bedankt voor de techniek en het bedienen van de telefoon. Op deze zender gaat Aalt Mostert nog door met 2 uur mooie geestelijke muziek. Rinaldo en ik, Lammy, wensen u nog een fijne avond en een goede week toe. En hopen dat u volgende week weer naar ons luistert. Dag!

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 8 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Donald Trump wil dat Oekraïne stopt met aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Volgens de Amerikaanse president veroorzaken die aanvallen een tekort aan diesel in Rusland. Oekraïne heeft de afgelopen maanden meerdere raffinaderijen aangevallen. Tegelijkertijd proberen de Verenigde Staten nieuwe vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne op gang te brengen. Meer dan 5300 migranten zijn sinds 10 augustus vrijwillig van de Spaanse exclave Ceuta naar Marokko teruggekeerd. Dat meldt de Spaanse minister van Territoriaal Beleid. Eind juli kwamen daar meer dan 70 migranten binnen, van wie duizenden minderjarigen achterbleven. Zij kunnen niet zomaar worden uitgezet en moeten eerst worden beoordeeld op asiel. Iran en de Verenigde Arabische Emiraten willen hun betrekkingen verbeteren. Dat heeft de Iraanse president Masoud Pezeshkan gezegd na een ontmoeting met de kroonprins van Abu Dhabi in India. De relaties waren sterk verslechterd door de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens Pezeshkan willen beide landen de bladzijde omslaan en samenwerken. Jesse Klaver is bereid met de minderheidscoalitie te praten over de begroting voor volgend jaar. Maar volgens de pro-leider moeten bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel. Hij zegt dat de rijkste Nederlanders meer belasting moeten betalen. Klaver verwijt D66, CDA en VVD een gebrek aan richting en noemt de begrotingsonderhandelingen een drommeltje. En tot zover het nieuws. Vanavond is het in het zuiden bewolkt met af en toe motregen. De komende nacht ontstaat vooral landinwaarts dichte mist. Morgen lost hij geleidelijk op en wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt dan ongeveer 22 graden.

0: hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultra zuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
1: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
3: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
4: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.

Psalm 84 en daarvan de versen 1 en 2. We gaan verder met een paar mooie opnames van het mannenkoor Tadde en Omstreken. En dat is ook aangevraagd door een van de zangers van het koor. En dat is een verzoek voor Jeanette uit de Fles. Ze was 7 september jarig. Jeanette, ook van harte gefeliciteerd, mijn schoonzus. En goede jaren toegewenst, maar ik kreeg in ieder geval aangeboden hier via van Toon en Betta. Nou, Toon en Betta, jullie ook een groet vanuit de studio. Jammer dat ik jullie afgelopen vrijdag niet heb kunnen zien, maar ook alle goeds jullie, hè, met z'n beiden. En Jeanette ook nogmaals van harte gefeliciteerd. We gaan luisteren naar twee mooie opnames van het mannenkoor IJsselmuiden-Grafhorst. Ik heb opgezocht, ik ben reizend naar die stad. En het lied Al de weg leidt mij mijn heiland. Twee opnames van hetzelfde koor, maar ik denk dat er misschien wel 50 jaar verschil in zit. Een van de eerste opnames die nog op te verkrijgen is, die opgenomen is door het koor. Ik ben reizend naar die stad. Een oude LP, er is een opname uit, zo rond 1980, denk ik. En het lied Al de weg leidt mij mijn heiland, gezongen 2 jaar terug door het mannenkoor IJsselmuiden-Grafhorst.

Bij het volgende bezoek staat Hallo Aalt, zou je nog voor alle luisteraars het lied willen laten horen, daar ruist langs de wolken. En dan wordt aangeboden door onze luistervriend Klaas. Klaas, dat komt goed. We gaan vanavond luisteren naar een mooie samenzangopname van het lied Daar ruist langs de wolken. Koor en samenzang onder leiding van Willem Doornenbal.

Ja, prachtig lied. Daar ruist langs de wolken. We gaan verder met Psalm 73. Een opname van Henk Frank Strijker uit de Bovenkerk in Kampen. Samenzang met bovenstem. En van de Psalm 73 worden de versen 13 en 14 gezongen. Een felicitatie staat erbij voor mijn man Klaas. En ik wil graag hem het allerbeste toewensen. We aangeboden zijn vrouw Aaltje. Klaas vandaag jarig. Nou, ook een felicitatie Klaas vanuit de studio. Ook alle goeds Klaas en Aaltje, vaste luisteraars van ons programma. En ook een goed nieuw levensjaar toegewenst, Klaas. Psalm 73, dus gaan we naar luisteren in de versen 13 en 14.

Psalm 73 was dat. We blijven nog even in het psalmboek, maar ook weer niet helemaal. We gaan luisteren naar psalm 119. En daarvan de versen 13 en 86. Maar ook het lied van U zijn alle dingen. En ook psalm 116, daarvan het 11e vers. Jinne Slager, die komende dinsdag jarig hoopt te zijn. Jinne, alvast een goede dag toegewenst namens Harm en Annegie. En ook Jeanette, nog een hartelijke felicitatie van je man Evert en van de kinderen. En nog een goede jaren toegewenst, ook met je verjaardag van afgelopen week. Nou doe ik de felicitatie van ons graag bij. Psalm 119 dus. Ik had er maar één opname van, het 13e vers. Ik vond het wel mooi, want vorige week, ik weet niet luisteraars, u zult het meestal wel in meegekregen hebben, dat ik het helemaal over DJ Sefa had. Nou, die had hier ook nog een mooi stukje. Dat was ook een psalm die hij ook vaak laat zingen in op hele noten. Als hij een concert geeft of zo. En hij kon er zo mooi bij zeggen. Die eerste zin van psalm 119. Hoe kleeft mijn ziel aan stof. Hij doet mij. Hoe zeg je het? Zit dat ook even? Hij doet mij. Hij ziet mijn nood. Dat schreef hij een stukje over. Ergens op een website van hem. Hij zegt. Er staat heel duidelijk. Hoe kleeft mijn ziel aan de stof. En niet hoe kleefde. Hij zegt, dan moeten we altijd goed onthouden dat dat gewoon zo blijft. Dat zegt hier de psalmist van psalm 119 ook. Verder gaat het natuurlijk een prachtig vers. Herstel mij, doe mij naar uw woord herleven. Ik leg voor uw oog mijn weg en handel bloot. En welke angst mij immer meer deed beven. Gij hebt verhoord. Maak voort uw weldaan groot. En laat mij uw wet mij onderrichting geven. Prachtig vers natuurlijk. En ik moest er zo aan denken. Ik denk, ik weet niet of ik er wel op een opname heb. Maar toevallig had ik een heentje gevonden. Met psalm 119 dus. 13e, 86e vers en twee andere mooie liederen erbij.

Ja, luisteraars, wat een prachtige samenzangle medley. Helaas zongen ze niet het 13e vers van Psalm 119. Maar dat stond wel op de hoes van de cd. Helaas was het een ander vers. Luisteraars, we gaan zo het programma ook sluiten. Wat de live programmering hier betreft vanuit de studio. U kunt u een uur meeluisteren. Ik heb nog mooie liederen ook voor het komende uur voor u klaargezet. Ik stop een beetje op tijd, want ik wil vanavond eigenlijk afsluiten met het Wilhelmus. Samen met Psalm 134, dat zeer een zegen op u daalt van het christelijk mannenkoor Staphorst. Ook omdat komende dinsdag Prinsjesdag is. Nou, een beetje folklore, een beetje koning, een beetje koningin, van alles wat. Dus dat is wel mooi om met ons Wilhelmus te besluiten. Ook de dames, ik geloof een paar heren, die meegaan naar Prinsjesdag komende dinsdag. Vast een groet vanuit de studio. En laten we hopen dat we een mooie dinsdag hebben. Een groet vanaf hier natuurlijk. We gaan dus afsluiten en we hopen u volgende week zondagavond weer te ontmoeten bij Muzikale Ontmoeting. Iedereen van harte bedankt. Ik hoop ook dat u al een goede, een gezegende zondagavond hebt en gehad hebt, terwijl u zo meeluistert naar ons programma. Ik ga verder ook niemand meer noemen. Ik ga het programma afsluiten, want anders krijg ik het Wilhelmus niet meer voor 9 uur in het programma. Dus vandaar. Iedereen gegroet. Ik heb nog een gedicht opgezocht, dat ga ik nog voorlezen en daarna laat ik het Wilhelmus ook nog horen. Boven het gedicht van vanavond staat: zo gaat het goed. En dat gaat veel beter dan waarschijnlijk de praatjes op Prinsjesdag. Annie M.G. de Reuver. Nee, Annie Groeneweg de Reuver. Schrijft daarbij het volgende. Zo gaat het goed. Wat worden er soms veel woorden uitgesproken die anders klinken dan de Bijbel zegt. De boze wil ons hart daarmee bestoken. Hij brengt zo graag ons in de duisternis terecht. Dan zegt hij soms: dat moet je zo niet lezen. Wat hier geschreven staat, dat kan niet bestaan. De wetenschap heeft al lang bewezen dat heel veel dingen anders zijn gegaan. Geef licht, o God, over uw woord van boven, zodat we zien hoe u het hebt bedoeld. Laat u ons eenvoudig geloven, opdat de rust in het hart weer wordt gevoeld. Het eenvoudige woord, daar mogen we op bouwen. Maak ons daar door uw geest steeds van bewust. Geef dat we er ons geheel aan toevertrouwen. Dan worden alle twijfels uitgeblust. Zo is uw woord een lamp voor onze voet en voor ons pad een licht. Zo gaat het goed.

0: 103.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Poolse premier Donald Tusk beschuldigt Rusland van een verdere escalatie van de oorlog nadat een Russische drone een trein richting Warschau vlakbij de Oekraïnse grens heeft geraakt. Tusk waarschuwt dat Russische drones mogelijk ook Pools gebied kunnen aanvallen. Volgens hem moet Polen de komende maanden rekening houden met meer Russische activiteit. In een woning in Eindhoven is zondagmiddag een overleden persoon gevonden. Het slachtoffer had een steekwond. Een man is door de politie naar buiten gebracht, maar niet aangehouden. De politie onderzoekt wat er is gebeurd en houdt alle scenario's nog open. Over de relatie tussen de twee is niets bekend. Donald Trump wil dat Oekraïne stopt met aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Volgens de Amerikaanse president veroorzaken die aanvallen een tekort aan diesel in Rusland. Oekraïne heeft de afgelopen maanden meerdere raffinaderijen aangevallen. Tegelijkertijd proberen de Verenigde Staten nieuwe vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne op gang te brengen. Meer dan 5300 migranten zijn sinds 10 augustus vrijwillig van de Spaanse exclave Ceuta naar Marokko teruggekeerd. Dat meldt de Spaanse minister van Territoriaal Beleid. Eind juli kwamen daar meer dan 70 migranten binnen, van wie duizenden minderjarigen achterbleven. Zij kunnen niet zomaar worden uitgezet en moeten eerst worden beoordeeld op asiel. En tot zover het nieuws. Vanavond is het in het zuiden bewolkt met af en toe motregen. De komende nacht ontstaat vooral landinwaarts dichte mist. Morgen lost die geleidelijk op en wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt dan ongeveer 22 graden.

0: hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.

0: 106.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 11 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De politie heeft 38 mensen aangehouden bij een demonstratie van Extinction Rebellion in Den Haag. Een deel van de actievoerders blokkeerde opnieuw de A12. De demonstratie was niet aangemeld. De burgemeester gaf opdracht de blokkade te beëindigen, waarna de politie de actievoerders begon aan te houden. Volgens de eerste exit poll in Zweden staat de centrumlinkse oppositie op winst. Het linkse blok krijgt 51,3% tegenover 46,8% voor het rechtse blok. De sociaaldemocraten van oud-premier Magdalena Andersson zijn met 28,4% de grootste partij. De radicaal-rechtse Zweden-democraten komen uit op 17,2%. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt lijkt een regering van de rechtsradicale AfD mogelijk. De partij gaat praten met de populistische BSW. Samen hebben ze een meerderheid. Dat leidt tot zorgen bij onder meer de kerken. Die vrezen voor bezuinigen en kritiek op hun standpunten over vluchtelingen, klimaat en LHBTI-acceptatie. Een 45-jarige vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats is opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een poging tot huurmoord. De opdracht zou via het darkweb zijn gegeven voor een Rotterdamse ondernemer. Er zou $1400 in bitcoins zijn betaald. De moord ging echter niet door omdat het om een oplichtingssite bleek te gaan. En tot zover het nieuws. Vanavond is het in het zuiden bewolkt met af en toe motregen. De komende nacht ontstaat vooral landinwaarts dichte mist. Morgen lost die geleidelijk op en wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt dan ongeveer 22 graden.

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. Middernacht.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De politie zoekt de bestuurder die zondagavond in Haarlem een kind heeft aangereden en daarna is doorgereden. Het kind is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder reed in een zwarte, waarschijnlijk oudere Audi A3 met schade aan de voorkant. De politie vraagt de bestuurder om zich te melden en ook getuigen kunnen zich melden bij de politie. De politie heeft 38 mensen aangehouden bij een demonstratie van Extinction Rebellion in Den Haag. Een deel van de actievoerders blokkeerde opnieuw de A12. De demonstratie was niet aangemeld. De burgemeester gaf opdracht de blokkade te beëindigen, waarna de politie de actievoerders begon aan te houden. Volgens de eerste exit poll in Zweden staat de centrumlinkse oppositie op winst. Het linkse blok krijgt 51,3% tegenover 46,8% voor het rechtse blok. De sociaaldemocraten van oud-premier Magdalena Andersson zijn met 28,4% de grootste partij. De radicaal-rechtse Zweden-democraten komen uit op 17,2%. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt lijkt een regering van de rechtsradicale AfD mogelijk. De partij gaat praten met de populistische BSW. Samen hebben ze een meerderheid. Dat leidt tot zorgen bij onder meer de kerken. Die vrezen voor bezuinigen en kritiek op hun standpunten over vluchtelingen, klimaat en LHBTI-acceptatie. En tot zover het nieuws. In de nacht is er in het zuidoosten nog wat motregen mogelijk en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk dichte mist. Morgen lost de mist geleidelijk op en wisselen wolken en zon elkaar af. In het zuiden kan nog wat motregen vallen. Het wordt morgen zo'n 22 graden.

0: IJssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 2 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De jemenitische Houthis zeggen dat Saoedi-Arabië in 24 uur tijd meer dan 50 aanvallen op hun posities heeft uitgevoerd. Vandaag zijn 4 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland teruggekeerd naar Nederland. Dat zijn er minder dan verwacht. In totaal zijn nu 17 getroffenen teruggebracht naar Nederland. De politie zoekt de bestuurder die zondagavond in Haarlem een kind heeft aangereden en daarna is doorgereden. Het kind is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft 38 mensen aangehouden bij een demonstratie van Extinction Rebellion in Den Haag. En tot zover het nieuws. In de nacht is er in het zuidoosten nog wat motregen mogelijk en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk dichte mist. Morgen lost de mist geleidelijk op en wisselen wolken en zon elkaar af. In het zuiden kan nog wat motregen vallen. Het wordt morgen zo'n 22 graden.